0: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
1: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
0: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
1: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met op de burgemeester uitgenodigd speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen, eigenlijk voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
0: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
1: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
0: Dat is op een bepaald moment gestopt?
1: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
0: Wat is er nu geworden van het zwembad?
1: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
2: Proficiat met 50 jaar Vermeijlen School, Muriel Julet.
3: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oostende is er voortaan een Tony Koppers wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
0: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
4: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
0: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
4: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
0: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
4: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Via de website van de stad Oostende, maar ook via de website van ons lokale politie Oostende, kun je dus nu melden dat er ergens een fiets achtergelaten is.
6: Dat is inderdaad een streekproduct van Oostende. Dat wordt dus gemaakt met een basisdeeg. Dat moet rijzen. Na het rijzen wordt dat uitgerold, worden er kleine vormpjes uitgestoken. Na het bakken worden die wafeltjes in tweeën gesneden, gesplit. En ze worden na het afkoelen gevuld met een boterroom.
7: Uitbreiden van de speelcompagnie is op dit moment niet echt aan de orde, maar er zijn 5 locaties. Dat is Pegasus op Stenen, de Conscience op het Westerkwartier, Bosjonkier in het centrum, Duin en Zee voor de wijk Vuurtoren en de Puzzel op de wijk Zandvoorde.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de laden bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper €17 betaalt voor een bon die €20 waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
8: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
0: Dat is iets wat er al jaren zo is.
8: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
2: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuilding-wedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jongeman uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
9: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
11: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
12: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
13: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: De Wereldsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
14: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. We zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna

0: laagdrempelige manier te leren kennen.
1: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: De Vlaamse film deed het goed en we vonden het passend met een festival die inzet op talent van eigen bodem om prijzen te gaan organiseren. De Ensors waren geboren.
4: Dat moet ook natuurlijk. Hè. Als je fan bent van BC Oostende, dan moet je volledig in het geel komen om je team tussen aan te moedigen. Hè.
5: Dat is de verdienste van onze ploeg. Ze hadden mij duidelijk niet nodig vandaag, wat heel mooi is om te zien. En dat is ook kwaliteit van Oostende altijd geweest.
6: Ik ben een surfer ook in het dagelijks leven. Ik kom heel graag aan de zee. Ik lig graag in de zee. Dus ik heb direct ja gezegd toen Peter mij vroeg om master te worden van dit filmfestival.
7: Well, we willen nog altijd een beetje volkshouden. We willen nog altijd een beetje menselijk houden. En wij blijven op onze 2 euro.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
10: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
9: Welke artiesten komen naar deze reunie?
10: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
9: Hoeveel mensen komen er?
10: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
9: En wat doen die artiesten op een reunie?
10: Wel, die mogen in feite 1 liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen 1 nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
9: En daar is wel nood aan?
10: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
9: Waarom is het in Oostende?
10: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Het is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen, dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
2: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Björn Amsteeuw.
12: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
13: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
14: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt.

0: gebeurt in de regio.
1: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
2: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
1: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
2: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
1: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
2: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Cursaal, waar we naar uitkijken.
1: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
2: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
1: Jullie verwachten best wel veel mensen.
2: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
1: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
2: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Cursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
1: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
2: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de lade bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper €17 betaalt voor een bon die €20 waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
5: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
1: Dat is iets wat er al jaren zo is.
5: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat er veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
4: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuildingwedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jonge man uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Er wordt een rondrit voorzien hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
6: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
7: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum. Het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievelaan, de Alfons Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk Albert 1 Promenade en de Visserskaai.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredene brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
9: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
10: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
1: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
10: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
1: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
10: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: Wat komt er dan in De Weert Sport?
10: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
1: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
10: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
1: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
10: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
10: Dank je wel.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
8: De Weert Sport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
10: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
4: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstaks. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstaks The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
11: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
4: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Jos Keters.
13: Ik ben Caroline de Vriend.
14: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
15: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
1: Dit is op een hele bijzondere site.
15: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
1: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
15: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
1: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
15: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laten we zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
15: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
1: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
15: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
1: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
15: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
1: En hoe heet het?
15: Graanmolenhof.
8: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.

0: RTC Regio Nieuws.
1: In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
3: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
1: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
3: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
1: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
3: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
1: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
3: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
1: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
3: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
1: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
3: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
1: Dat is op een bepaald moment gestopt?
3: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
1: Wat is er nu geworden van het zwembad?
3: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
1: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, maar de burger heeft nog altijd het laatste woord. Dus vandaag krijgt iedere Middelkerkenaar een folder in zijn bus waarin dat hij mag zijn opmerkingen maken en mag hij nog altijd zeggen welk project hij wenst.
5: De inkomsten van die PV's die gaan helemaal niet naar de stad Oostende. Die gaan naar de politie in het algemeen, naar het boetefonds.
6: Dat zij 40% van hun totale vis hier in Oostende, op de site in Oostende, aan land brengen en veilen.
7: Wij waren permanent met 4 inspecteurs onder leiding van een coördinator en hoofdinspecteur op het terrein, op het strand, de dijk en de westelijke strekdam.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de lade bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper 17 euro betaalt voor een bon die 20 euro waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
3: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
8: Dat is iets wat er al jaren zo is.
3: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
1: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuildingwedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jonge man uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
8: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
9: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouilles en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
8: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
9: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
8: Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
9: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Willy Sommers.
11: Ik ben Romina van Horen.
12: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
13: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Wereldsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
14: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstax. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstax The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhard.
11: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
1: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Voor de rest hebben wij een spreidingsplan over alle stranden van Oostende. Er komt geen reservatiesysteem voor de stranden in Marrakerke, Raverszijde en Oosterhoever, maar wel voor de stranden van het Zeeheldenplein tot het Termenpalace Hotel, waar alle mensen kunnen naartoe komen, maar ze moeten wel reserveren.
15: We zijn er wel van overtuigd dat we het zullen kunnen organiseren en als dat goed lukt, dan zijn we vertrokken voor Hanse Zomer. En dat is geen evenement, omdat dat eigenlijk gans het jaar door elke week terugkeert.
16: Distance assistance, dus de gasten die dus uiteindelijk op het strand het verkeer zullen regelen, dat is toch een kostprijs van €60.000, die niet voorzien was in het meerjarenplan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
18: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden en kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt en kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
19: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: In Oostende is er voortaan een Tony Copperswandeling. Coppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
21: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Romina van Horen.
23: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
24: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
23: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
25: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel.
3: in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
17: Welke artiesten komen naar deze reunie?
3: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
17: Hoeveel mensen komen er?
3: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
17: En wat doen die artiesten op een reunie?
3: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen. Maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen. Een babbeltje te slaan. Over herinneringen op te halen. Nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie. Om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
17: En daar is wel nood aan?
3: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
17: Waarom is het in Oostende?
3: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Het is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
4: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
6: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
7: Noordzee regionieuws.
4: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de laden bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper €17 betaalt voor een bon die €20 waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
8: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
17: Dat is iets wat er al jaren zo is.
8: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat er veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
4: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuildingwedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jongeman uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Kopperswandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We lanceren vandaag de Martbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
12: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. De stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés die we er eigenlijk uitlichten.
13: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede veranderingen in een stad, maar hier is dat echt optimaal gebeurd. Vind ik echt een wereldkuststadje geworden, hoor. Echt waar.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredene brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
14: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
23: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
14: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
23: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
14: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Cursaal, waar we naar uitkijken.
23: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
14: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
23: Jullie verwachten best wel veel mensen.
14: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
23: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
14: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Cursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
23: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
14: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
9: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Weertsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
25: Na 98 jaar
5: detailhandel hier in Oostende, hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
4: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstaks. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstaks The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
11: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
4: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
18: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
25: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
26: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
15: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
17: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
5: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
17: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
5: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
17: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
5: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
17: Wat komt er dan in De Weert Sport?
5: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
17: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
5: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
17: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
5: Wel, mijn schoonbroer Filip gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
17: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
5: Dank je wel.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: In Oostende is er voortaan een Tony Kopperswandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
17: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
20: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
17: Dit is op een hele bijzondere site.
20: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
17: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
20: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
17: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
20: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
17: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
20: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
17: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
20: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
17: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
20: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
17: En hoe heet het?
20: Graanmolenhof.
3: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Voor mij is dat een beetje te rustig, maar goed, als je hoort dat ze naar de toekomst toe 1000 mensen per dag willen inenten, dan gaat dat wel redelijk druk worden. En eigenlijk is nu een test om te zien hoeveel mensen hebben we nodig. Staat alles op de juiste plaats?
6: Daarnaast zijn we ook bezig met de ganse speelpleinwerking zitten van de tunnen aan het vernieuwen. Dat wordt één grootschalige groene speelzone met twee grootschalige toestellen ook.
7: Nu hebben we een hondenlosloopstrook in het centrum van onze stad gecreëerd om de baasjes en de hondjes de vrije loop te kunnen laten gaan.
8: We zijn gestart vandaag met 60 vaccins. Verdeeld ja, over de voormiddag een stukje en nu in de namiddag.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
12: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de laden bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper 17 euro betaalt voor een bon die 20 euro waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
22: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
24: Dat is iets wat er al jaren zo is.
22: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat er veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
12: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuildingwedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jongeman uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Kopperswandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
19: Radio Noordzee.
10: Noordzee.
19: Elk uur meer regionaal nieuws.
17: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
27: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
17: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
27: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
17: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
27: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
17: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
27: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
17: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
27: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
17: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
27: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
24: Dat is op een bepaald moment gestopt?
27: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
24: Wat is er nu geworden van het zwembad?
27: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
3: Proficiat met 50 jaar Vermeilenschool Muriel Julet.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Charlotte Verkeijen.
9: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
11: Ik ben Danik Menne.
13: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
14: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
3: De Wereldsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
5: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons

0: simpele manier te leren kennen.
1: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ik ken Oostende wel al een beetje, omdat we hier ook met ons gezelschap vaak spelen, toneelspelen met Compagnie de Hoe. En op Theater aan Zee heel veel gespeeld heb. En als ik naar de zee ga in de vakantie, zo vind ik het ook fijn om naar Oostende te komen. Omdat je goede restaurants hebt en winkels.
4: Als ik kijk wat er nu al is en als ik merk hoe de spreiding in elkaar zit, dan denk ik dat we echt 9 volle maanden gaan hebben die ook heel veel respect zullen tonen voor het werk van Ensor.
5: Die zone ligt in het einde van de Polderstraat en een stukje Keerweg, omdat dat eigenlijk een gebied is waar het heel moeilijk is om te passeren of om eigenlijk een fietser in te halen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
6: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
7: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
6: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
7: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
6: Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
7: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
2: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio
2: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende is er voortaan een Tony Koppers wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
10: Ik ben Haris Brataneus.
11: Ik ben Christophe Vermeijden.
12: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
13: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het

0: interessant ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen. Radio
1: Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de laden bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper €17 betaalt voor een bon die €20 waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
3: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
4: Dat is iets wat er al jaren zo is.
3: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd, ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
2: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuilding-wedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jonge man uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is vooral op basis van de vaststelling dat we in een aantal wijken permanente overlast hebben, dag, nacht, van vuurwerk dat wordt afgestoken. Ook buiten de periodes waarin dat de eindejaarsfeesten zijn, met heel veel overlast voor de wijken. Dus willen we het permanent verbieden.
6: Omdat Stad Oostende zet deze legislatuur in op ook onbemand sporten, noemen we dat dan.
7: Om te beginnen, op vraaghoek van de carnavalisten zorgen we voor een centraal punt. Op de groentemarkt zelf zetten we een authentieke spiegeltent.
8: Zoals Stefan ook al zei, het is een vergeten verhaal voor mensen die vandaag in Oostende leven, die redelijk jong zijn.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Voor de 4e keer is er een Oostense boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredene brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
3: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel. In de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe. Omdat zij wilde stoppen. Dat ze zei, het is genoeg geweest voor mij. Ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
4: Welke artiesten komen naar deze reunie?
3: Er zijn verschillende artiesten. Ik kan niet al de namen noemen. Maar er zijn ook acteurs die komen. Producers, managers die komen. Die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
4: Hoeveel mensen komen er?
3: Dit jaar zijn we met 127. Dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
4: En wat doen die artiesten op een reunie?
3: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
4: En daar is wel nood aan?
3: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
4: Waarom is het in Oostende?
3: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dat is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
4: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: De Wereldsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
9: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
2: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstaks. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstaks The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die taks invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
10: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
2: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Willy Sommers.
12: Ik ben Romina van Oren.
13: Ik ben Annick Harsbeke. Ik kom van Oudenburg.
14: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
14: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
4: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
14: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
4: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
14: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Cursaal, waar we naar uitkijken.
4: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
14: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
4: Jullie verwachten best wel veel mensen.
14: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
4: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
14: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Cursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
4: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
14: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
1: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
15: In Oostende is er voortaan een Tony Kopperswandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
12: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe de Weert zaakvoerder van de Weertsport. Jullie hebben groot nieuws.
9: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie de Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
4: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
9: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
4: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
9: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. een grote uitverkoop en daarna zal ons pand verkocht worden.
4: Wat komt er dan in de weerdsport?
9: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen en zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
4: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
9: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
4: De Weerdsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
9: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
4: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
9: Dank je wel.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde.
17: Bluf mij fikken van Mathilde, dat is een slogan. Hè. Dat is ja, van Preutle dat vroeger eigenlijk ook Bluf mij fikken van de minne.
18: Er zijn heel wat dringende zaken in de stad die veel belangrijker zijn dan het verplaatsen van een beeld.
19: Het is weer van dat. Ook ja, het is weer van dat. De revue komt er weer aan. Ah wel, ja, het is weer van dat.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
15: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de laden bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper €17 betaalt voor een bon die €20 waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
3: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
4: Dat is iets wat er al jaren zo is.
3: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
15: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuildingwedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jongeman uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Kopperswandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
4: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
20: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
4: Dit is op een hele bijzondere site.
20: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
4: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
20: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met twee nieuwbouwwoningen.
4: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
20: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
4: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
20: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
4: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
20: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
4: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
20: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
4: En hoe heet het?
20: Graanmolenhof.
15: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Glenn Dangro.
21: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Antri Dumaree.
23: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
15: De Wereldsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
9: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
15: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstaks. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstaks The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
24: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
15: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
6: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
7: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
8: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de menselijk duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
12: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: De Vermeijden School in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
22: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
4: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
22: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
4: Hoe gaat het nu met de Vermeijden School?
22: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
4: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
22: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
4: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
22: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oud collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
4: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
22: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
4: Dat is op een bepaald moment gestopt?
22: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
4: Wat is er nu geworden van het zwembad?
22: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging die daar dus heel vaak hun repetities houden.
4: Proficiat met 50 jaar Vermeijden School, Muriel Jullet.
1: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee regionieuws.
15: In Oostende is er voortaan een Tony Copperswandeling. Coppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
26: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
27: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
28: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
15: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
4: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
29: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouilles en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getal talen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
4: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
29: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
4: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
29: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de laden bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper 17 euro betaalt voor een bon die 20 euro waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
2: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
3: Dat is iets wat er al jaren zo is.
2: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat er veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
1: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuilding-wedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jongeman uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Mensen kunnen bij ons ook zelf hun uurrooster kiezen, volgens hun gezin of volgens hun zelf wat ze liefst willen ingevuld hebben.
5: Ja, het is zo dat we onze inwoners en ondernemers willen motiveren om boodschappen of goederen te vervoeren per fiets.
6: Kinderen die op de conscience school zaten, wisten zelfs van hun leraar dat er een schip gevonden was. En als er iets is, dan moeten we het gewoon weten voor Oostende en de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de 4e keer is er een Oostense boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulissen Bredene brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten 12 euro. Derk en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten 20 euro. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
8: We blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
7: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: De Weertsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
9: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstax. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstax The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
10: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
1: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
12: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
13: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
14: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
13: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel. In de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe. Omdat zij wilde stoppen. Dat ze zei, het is genoeg geweest voor mij. Ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
3: Welke artiesten komen naar deze reunie?
13: Er zijn verschillende artiesten. Ik kan niet al de namen noemen. Maar er zijn ook acteurs die komen. Producers, managers die komen. Die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
3: Hoeveel mensen komen er?
13: Dit jaar zijn we met 127. Dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
3: En wat doen die artiesten op een reunie?
13: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
3: En daar is wel nood aan?
13: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
3: Waarom is het in Oostende?
13: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende, dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dus een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen, dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
3: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
3: In Oostende is er voortaan een Tony Kopperswandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
15: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
3: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
15: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
3: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
15: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar we een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
3: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
15: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
3: Jullie verwachten best wel veel mensen.
15: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
3: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
15: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
3: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
15: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Mensen kunnen bij ons ook zelf hun uurrooster kiezen, volgens hun gezin of volgens hun zelf wat ze liefst willen ingevuld hebben.
5: Ja, het is zo dat we onze inwoners en ondernemers willen motiveren om boodschappen of goederen te vervoeren per fiets.
6: Kinderen die op de conscience school zaten, wisten zelfs van hun leraar dat er een schip gevonden was. En als er iets is, dan moeten we het gewoon weten voor Oostende en de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de laden bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper €17 betaalt voor een bon die €20 waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
2: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de Zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
3: Dat is iets wat er al jaren zo is.
2: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
3: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuilding-wedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jongeman uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
9: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
3: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
9: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
3: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
9: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
3: Wat komt er dan in De Weert Sport?
9: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
3: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
9: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
3: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
9: Wel, mijn schoonbroer Filip die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
3: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
9: Dank je wel.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
18: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
19: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
16: Noordzee Regio Nieuws.
21: De Wereldsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
9: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
21: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstaks. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstaks The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
10: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
21: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Oostendse Conference is eigenlijk comedy die te maken heeft met Oostende. Ik woon hier nu al een tijdje in Oostende, ben hier opgegroeid en er gebeuren ook zoveel grappige zaken, maar ook serieuze zaken en ik wil dat allemaal in comedy brengen.
23: We merken dat ook in Oudenburg dat er heel wat isolement is, sociaal isolement bedoel ik, en we willen dat absoluut tegengaan en vandaar dat we nu een uitstekende locatie hebben om toch daaraan een oplossing te bieden.
24: Maritieme sector bijvoorbeeld, zijn wij de enigste momenteel in Vlaanderen die nog maritiem volwassenonderwijs op secundair niveau aanbiedt.
25: Van mij is het ook de bedoeling van jongeren die uitgaan naar Oostende, dat zij als zij s'avonds naar huis komen of als zij tijdens de dag terugkeren, dat zij dat op een zeer democratische manier kunnen gebruiken.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Radio Noordzee.
3: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
26: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
3: Dit is op een hele bijzondere site.
26: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
3: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen?

0: afspraken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
0: Wel, een woning hier start vanaf €344.000 en die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
1: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
0: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
1: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
0: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
1: En hoe heet het?
0: Graanmolenhof.
2: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
3: Regionieuws.
2: In Oostende is er voortaan een Tony Koppers wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Matthijven.
5: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
4: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
5: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
1: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
5: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
1: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
5: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
1: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
5: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
1: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
5: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
1: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
5: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
1: Dat is op een bepaald moment gestopt?
5: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
1: Wat is er nu geworden van het zwembad?
5: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
2: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.
3: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
2: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76.

0: 1-1. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de laden bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper €17 betaalt voor een bon die €20 waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
1: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
2: Dat is iets wat er al jaren zo is.
1: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat er veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
0: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuilding-wedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jonge man uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Allereerst bijvoorbeeld liedjes in verband met de geschiedenis van Oostende. Vervolgens alles in verband met de zee en de scheepvaart, de visserij.
5: Wel, ik ben een grote schietschijf geworden, maar ik zou zeggen met het stadsbestuur, het volledige stadsbestuur, stonden wij achter het project om een nieuwe vistrap te bouwen.
6: Het is een volledig gratis festival, toegankelijk voor iedereen op de terreinen naast het Staffelsluiscentrum.
7: Ja, in Oostende hebben ze inderdaad een ambtenaar die speciaal zich daarmee bezighoudt. Nu, Brene is Oostende niet, wij zijn niet zo groot, maar wie weet in de toekomst met de nieuwe legislatuur dat er daar misschien wel ruimte voor is.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Voor de 4e keer is er een Oostense boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredene brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
8: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
9: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouilles en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getal Talen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
8: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
9: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
8: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
9: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
3: Nieuws en info aan de kust.
10: Radio
3: Noordzee Regionieuws.
11: De Wereldsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
12: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
11: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstax. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstax The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
13: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
11: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
15: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
16: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Mark Wazier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
18: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
3: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regionieuws.
11: In Oostende is er voortaan een Tony Copperswandeling. Coppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
19: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
2: Welke artiesten komen naar deze reunie?
19: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
2: Hoeveel mensen komen er?
19: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
2: En wat doen die artiesten op een reunie?
19: Wel, die mogen in feite 1 liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen 1 nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
2: En daar is wel nood aan?
19: Eigenlijk wel. Want ik wil dan nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
2: Waarom is het in Oostende?
19: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dat is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen, dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
11: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
21: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauw Kasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verder zetten.
22: In het Bureau van Toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekbietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
23: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. 2 kroketjes. Eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes? 3000 kroketjes, 40 grammetjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gegaan.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
11: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de laden bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper €17 betaalt voor een bon die €20 waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
1: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
2: Dat is iets wat er al jaren zo is.
1: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd, ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
11: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuildingwedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jonge man uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
10: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
4: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
2: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
4: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
2: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
4: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
2: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
4: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
2: Jullie verwachten best wel veel mensen.
4: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
2: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
4: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
2: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
4: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
6: Ik ben Michael Van Nier.
24: Hallo, ik ben Louise Carton.
25: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
11: De Wereldsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
26: Na 98 jaar
0: detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. We zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om, om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
11: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstaks. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstaks The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die taks invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhard.
6: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
11: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
9: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
5: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
0: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
2: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
0: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
2: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
0: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
2: Wat komt er dan in De Weert Sport?
0: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
8: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
0: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
8: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
0: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
8: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
0: Dank je wel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende is er voortaan een Tony Copperswandeling. Coppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Glenn Dangro.
3: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Antri de Maree.
5: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
8: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
7: Dit is op een hele bijzondere site.
8: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
7: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
8: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
7: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
8: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
7: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
8: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
7: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
8: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
7: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
8: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
7: En hoe heet het?
8: Graanmolenhof.
1: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de laden bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper 17 euro betaalt voor een bon die 20 euro waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
4: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
7: Dat is iets wat er al jaren zo is.
4: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
1: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuildingwedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jongeman uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden in de hand zijn.
10: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
11: Er staat 1 in het Feest- en Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en 1 in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk weersbestendig wel moet zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de 4e keer is er een Oostense boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
12: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
7: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
12: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
7: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
12: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
7: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
12: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
7: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
12: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen. Eigenlijk voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
7: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
12: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
7: Dat is op een bepaald moment gestopt?
12: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
7: Wat is er nu geworden van het zwembad?
12: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
1: Proficiat met 50 jaar Vermeijlenschool, Muriel Julet.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Wereldsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
13: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstax. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstax The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
14: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
1: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Jos Keters.
16: Ik ben Caroline de Vriend.
17: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
7: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
18: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouilles en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
7: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
18: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
7: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
18: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende is er voortaan een Tony Copperswandeling. Coppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
16: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Oostende is alleszins een stad met een rijk schrijversverleden. Met veel schrijvers die hier gewoond hebben, geleefd hebben, die hier inspiratie gevonden hebben.
20: Maar wij engageren ons om 10 miljoen euro van onze relancemiddelen mee te investeren in de renovatie van het gebouw.
21: Het is de bedoeling als daar dergelijke klachten of waarschuwingen binnenkomen, dat wij dat op een professionele, integere manier aanpakken. Kliklijn is absoluut niet de bedoeling.
22: Wij zijn het Noordzeel-team en wij staan eigenlijk om het beschermen en bewaken van de zeehondjes en om de mensen te sensibiliseren vooral ook.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de laden bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper 17 euro betaalt voor een bon die 20 euro waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
4: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
7: Dat is iets wat er al jaren zo is.
4: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
1: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuilding-wedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jonge man uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Kopperswandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
2: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
7: Welke artiesten komen naar deze reunie?
2: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
7: Hoeveel mensen komen er?
2: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
7: En wat doen die artiesten op een reunie?
2: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
7: En daar is wel nood aan?
2: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
7: Waarom is het in Oostende?
2: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Het is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen, dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
1: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk de Grauwe.
5: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
23: Ik ben Nancy Bourquani.
24: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Wereldsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
13: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstax. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstax The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
14: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
1: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Maar onbekend is onbemind. Als ze niet weten wat Oostende te bieden heeft, zullen ze ook nooit naar de kust afzakken. En dat is deels de bedoeling, ja, dat klopt.
9: En het meest in het oog springende altijd geweest is het werk van Paul Delvaux. En ook daar zijn we bezig met een plan om dat 2021 te restaureren.
10: Nu, de Oostendenaar zal niet verdwijnen, voor alle duidelijkheid. Onze doelstellingen zijn dat wij van de Oostendenaar naar een echte burgerinitiatief worden.
11: Het aantal leerlingen stijgt al 4 jaar op rij. Dat betekent toch dat we goed bezig zijn. En we hebben momenteel regio Oostende 53% marktaandeel van het onderwijssegment.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, bridge?
12: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
7: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
12: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
7: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
12: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Cursaal, waar we naar uitkijken.
7: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
12: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
7: Jullie verwachten best wel veel mensen.
12: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
7: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
12: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Cursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
7: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
12: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
1: In Oostende is er voortaan een Tony Kopperswandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.

0: De beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
1: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
0: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
1: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
0: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: Wat komt er dan in de Weertsport?
0: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
1: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
0: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
1: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
0: Wel, mijn schoonbroer Filip die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
0: Dank je wel.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de lade bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper €17 betaalt voor een bon die €20 waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
4: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
1: Dat is iets wat er al jaren zo is.
4: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
3: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuilding-wedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jonge man uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio.

0: nieuws en een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wel, het is zo dat we eigenlijk nu de ruwbouwwerken zijn gestart van het paviljoen van de Tunne. We hebben eigenlijk afgelopen jaar sterk werk eerst gemaakt van de buitenaanleg met een aantal nieuwe speeltoestellen op de site.
3: Zijn we dus hier in Oostende geraakt en hebben we hier op Oosteroever een klein bescheiden appartementje gekocht.
4: Volgende week zitten we aan de derde druk die verdeeld wordt. Stranden we, zegt hij, rond de 3500 boeken, wat blijkbaar in Vlaanderen niet onaardig is. Dus dat maakt mij heel dankbaar en nederig.
5: Maar zodra ik weer in mijn huis kan, zal ik ook meehelpen en zorgen dat het mee fonkelt, ook in mijn straat en wijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blonne. Op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
7: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van Residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
8: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
7: Dit is op een hele bijzondere site.
8: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
7: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
8: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
7: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
8: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
7: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
8: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
7: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
8: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
7: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
8: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
7: En hoe heet het?
8: Graanmolenhof.
0: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
1: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: De Wereldsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
10: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
9: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstaks. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstaks The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
11: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
9: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
13: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Rani van Landegem.
15: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
16: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
7: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
16: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
7: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
16: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
7: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
16: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
7: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
16: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
7: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
16: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
7: Dat is op een bepaald moment gestopt?
16: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
7: Wat is er nu geworden van het zwembad?
16: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
9: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool Muriel Jullet.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust.
6: Noordzee Regionieuws.
9: In Oostende is er voortaan een Tony Koppers wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
7: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
17: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldenspoorlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
7: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
17: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
7: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
17: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Allereerst bijvoorbeeld liedjes in verband met de geschiedenis van Oostende. Vervolgens alles in verband met de zee en de scheepvaart, de visserij.
19: Wel, ja, ik ben een grote schietschijf geworden, maar ik zou zeggen met het stadsbestuur, het volledige stadsbestuur, stonden wij achter het project om een nieuwe vistrap te bouwen.
5: Het is een volledig gratis festival, toegankelijk voor iedereen op de terreinen naast het Staffelsluiscentrum.
20: Ja, in Oostende hebben ze inderdaad een ambtenaar die speciaal zich daarmee bezighoudt. Nu, Brenen is Oostende niet, wij zijn niet zo groot, maar wie weet in de toekomst met de nieuwe legislatuur dat er daar misschien wel ruimte voor is.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
9: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de laden bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper €17 betaalt voor een bon die €20 waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
21: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
7: Dat is iets wat er al jaren zo is.
21: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
9: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuilding-wedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jonge man uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
22: We blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
24: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
26: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
9: De Weertsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
27: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
9: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstax. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstax The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Berge vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
28: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
9: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Vorige jaren hadden we telkens kunstenaars gevraagd om werken, beeldende kunst, in de winkels van de Alfons Pieterslaan en op de Nieportse Steenweg te plaatsen.
8: Het doel van de petitie was om een nieuw Bredenskatten zwerfkattenbeleid op te starten.
10: We zijn nu in Bredene. En Bredene is een van de initiatieven die beloond worden met een cheque van 10.000 euro.
11: Dikwijls vergeten mensen dat tegelijkertijd Zeebrugge en Oostende twee aanvallen geweest zijn. Maar de vindictief was de eerste keer in Zeebrugge en dan de tweede keer was hij in Oostende en hij is hier eigenlijk geëindigd.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
12: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel. In de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe. Omdat zij wilde stoppen. Dat ze zei, het is genoeg geweest voor mij. Ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
7: Welke artiesten komen naar deze reunie?
12: Er zijn verschillende artiesten. Ik kan niet al de namen noemen. Maar er zijn ook acteurs die komen. Producers, managers die komen. Die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
7: Hoeveel mensen komen er?
12: Dit jaar zijn we met 127. Dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
7: En wat doen die artiesten op een reunie?
12: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen. Maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen te zijn met iedereen. Een babbeltje te slaan over herinneringen op te halen. Nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie. Om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
7: En daar is wel nood aan?
12: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
7: Waarom is het in Oostende?
12: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dat is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
9: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: In Oostende is er voortaan een Tony Kopperswandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
14: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
29: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
30: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
7: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
30: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
7: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
30: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
7: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
30: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
7: Jullie verwachten best wel veel mensen.
30: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
7: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
30: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
7: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
30: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
9: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de laden bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper €17 betaalt voor een bon die €20 waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
5: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
7: Dat is iets wat er al jaren zo is.
5: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat er veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
9: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuildingwedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jonge man uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
16: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de insource.
3: stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blonne op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
17: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
7: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
17: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
7: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
17: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
7: Wat komt er dan in De Weert Sport?
17: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
7: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
17: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
7: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
17: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
7: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
17: Dank je wel.
1: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: De Weert Sport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
17: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. We zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
9: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstax. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstax The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhard.
18: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
9: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
20: Ik ben David Nasus.
21: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
22: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
7: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
23: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
7: Dit is op een hele bijzondere site.
23: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
7: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
23: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
7: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
23: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
7: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
23: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
7: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
23: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
7: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
23: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
7: En hoe heet het?
23: Graanmolenhof.
9: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
9: De Wereldsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
17: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. We zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
9: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren een actie voor een miljonairstax. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstax The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
18: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
9: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Glenn Dangro. Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Antri Dumaré.
8: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
10: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
7: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
10: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
7: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
10: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
7: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
10: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
7: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
10: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
7: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
10: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
7: Dat is op een bepaald moment gestopt?
10: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
7: Wat is er nu geworden van het zwembad?
10: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
9: Proficiat met 50 jaar Vermeilenschool Muriel Julet.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
9: In Oostende is er voortaan een Tony Koppers wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
4: Daar zijn we weer met onze dagklapper. Vandaag is er boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat tussen 2 en 6 uur vanavond. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Memoire de Fille. En dan mag u er vanavond voor Douce Not. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. Robrecht van den Toren komt met zijn comedyvoorstelling, tenminste houdbaar, naar het cultuurcentrum De Grote Post vanavond om 8 uur. Tickets kosten €25. En dan heb ik nog dit. Deze namiddag om 1:30 en om 7 uur vanavond gaat in het ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in de Kasteelstraat in Zandvoorde een infosessie door over het nieuwe parkeerplan. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
7: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
11: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan. Ja,
7: dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
11: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
7: Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
11: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen, Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja, maar ja. En van het einde komt het ander en zo zien we weer open, niet?
13: Ja, dat vind ik wel, ja. Zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
11: Met groot resultaat. We hebben 2 heel recente sweeps in het Leopoldpark. We hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
14: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Bar BQ. Eigenlijk verwezen naar het zwembad Brigitte BQ natuurlijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de laden bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper €17 betaalt voor een bon die €20 waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
5: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
7: Dat is iets wat er al jaren zo is.
5: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat er veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
9: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuilding-wedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jonge man uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
6: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Natasja Waldman.
16: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
24: Ik ben Joke Doodlewoman.
25: Ik ben Wouter Schrabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
9: De Weert Sport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
26: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
9: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstax. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstax The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
18: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
9: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: We maken het extra gezellig door onze samenwerking.

0: gewind. Morgen donderdag wordt het flink kouder.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
4: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
3: Welke artiesten komen naar deze reunie?
4: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
3: Hoeveel mensen komen er?
4: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
3: En wat doen die artiesten op een reunie?
4: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
3: En daar is wel nood aan?
4: Eigenlijk wel. Want ik wil dan nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
3: Waarom is het in Oostende?
4: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dus een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is dus leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
0: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Charlotte Verkeen.
6: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
7: Ik ben Danik Menne.
8: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
9: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
10: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
3: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
10: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
3: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
10: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
3: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
10: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen.

0: kampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
1: Jullie verwachten best wel veel mensen.
0: Wij schatten toch een heel aantal teams, als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
1: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
0: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het kurszaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
1: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
0: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
5: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de laden bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper €17 betaalt voor een bon die €20 waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
6: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
1: Dat is iets wat er al jaren zo is.
6: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd, ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
5: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuilding-wedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jonge man uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: In het boek is het eigenlijk Mietje, de zus van James Ensor, die vertelt over haar leven, over het leven van James Ensor, maar vooral over zijn ambiguë relatie met vrouwen.
8: Wel inderdaad, Fed Asiel heeft opnieuw een contract afgesloten met de zeeklassenorganisatie Horizon in Bredene voor de opvang van een 250-tal vluchtelingen, mama's met kindjes vooral, en dit voor de periode van ruim 3 maanden.
9: Dus het is de Drieluik en Toane gebouw hebben we eerder al gerenoveerd en is eigenlijk, ja, zit daar al een actief bedrijf in. En nu hebben wij eigenlijk Sabelhuis Entrepôt ook volledig gerenoveerd.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Voor de 4e keer is er een Oostense boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredene brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
2: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
3: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
1: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
3: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
1: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
3: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: Wat komt er dan in De Weert Sport?
3: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
1: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
3: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
1: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
3: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
3: Dank je wel.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
5: De Weert Sport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
3: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
5: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren een actie voor een miljonairstaks. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstaks The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
10: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
5: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
12: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Rani van Landegem.
14: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
1: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
15: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
1: Dit is op een hele bijzondere site.
15: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
1: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
15: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
1: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
15: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
15: Wel, een woning hier start vanaf €344.000 en die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
1: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
15: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
1: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
15: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
1: En hoe heet het?
15: Graanmolenhof.
5: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee regionieuws.
5: In Oostende is er voortaan een Tony Koppers wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Echtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
16: Daar zijn we weer met onze dagklapper. Vandaag is er Boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat tussen 2 en 6 uur vanavond. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Memoire de Fille. En dan mag u er vanavond voor Does Not. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. Robrecht van den Toren komt met zijn comedyvoorstelling, tenminste houdbaar, naar het cultuurcentrum De Grote Post vanavond om 8 uur. Tickets kosten €25. En dan heb ik nog dit. Deze namiddag om 1:30 en om 7 uur vanavond gaat in het ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in de Kasteelstraat in Zandvoorde een infosessie door over het nieuwe parkeerplan. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
2: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
17: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
1: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
17: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
1: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
17: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
1: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
17: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
1: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
17: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
1: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
17: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
1: Dat is op een bepaald moment gestopt?
17: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
1: Wat is er nu geworden van het zwembad?
17: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
5: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Dan zal de boot uitvaren vanuit de haven van Oostende naar de zee om de asverstrooiing van Arno te doen, die dan op de boot zal gebeuren in een timmerkring.
19: Arno heeft zoveel gedaan voor mij, heeft mij zoveel plezier bezorgd. 40 jaar, ik heb meer dan 1000 concerten gezien van hem, dus als ik hier vandaag niet zou zijn, dan zou dat eigenlijk echt jammer zijn voor mijzelf, ook voor het gevoel in mijn hart. Hè.
20: En dat is door het hoofdstuk in je leven dat je afsluit ook. Arno is een onderdeel van ons leven geweest. Veel optredens meegemaakt, backstage geweest bij hem. Persoonlijk met hem ook een paar keer samen zitten. Dus ja, het is emotioneel ook. Ja.
7: Om hem eigenlijk te bedanken voor alles wat hij gegeven heeft. Niet alleen zijn muziek, maar vooral de persoonlijkheid en de lessen die hij ons meegeeft. He, van we leven maar eindelijk, he, dus we moeten er 100%, bijkant 200% voor in gaan.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
5: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de lade bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper 17 euro betaalt voor een bon die 20 euro waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
6: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
1: Dat is iets wat er al jaren zo is.
6: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
5: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuildingwedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jonge man uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
1: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
0: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
1: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
0: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
0: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
4: Luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
22: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
24: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: De Weertsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
25: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
5: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstaks. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstaks The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
3: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
5: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
9: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirk hebben we dat ook wel gemeld, maar het heeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
10: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
11: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Deze morgen krijgen nog wat zon- en wolkenvelden, maar na de middag steeds meer wolken. Tegen de avond gaat het regenen. Maxima aan de kust rond de 19 graden bij een zwakke zuidoostelijke wind. Morgen donderdag wordt het flink kouder.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
12: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden en kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt en kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
2: Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
5: In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
14: Ik ben Michael van I.
15: Hallo, ik ben Louise Carton.
16: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
17: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel. In de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe. Omdat zij wilde stoppen. Dat ze zei, het is genoeg geweest voor mij. Ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
1: Welke artiesten komen naar deze reunie?
17: Er zijn verschillende artiesten. Ik kan niet al de namen noemen. Maar er zijn ook acteurs die komen. Producers, managers die komen. Die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
1: Hoeveel mensen komen er?
17: Dit jaar zijn we met 127. Dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
1: En wat doen die artiesten op een reunie?
17: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
1: En daar is wel nood aan?
17: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
1: Waarom is het in Oostende?
17: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Het is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
2: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.

0: Stadse regionieuws.
1: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de laden bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper €17 betaalt voor een bon die €20 waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
2: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
3: Dat is iets wat er al jaren zo is.
2: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat er veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
1: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuilding-wedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jongeman uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Oudenburg had nog geen fietsstraat en we hebben inderdaad de Groene Dijkstraat daarvoor nu uitgekozen om inderdaad een heel veilige fietsomgeving te creëren.
5: Wij gaan met heel veel plezier alle kinderen van de Mariaschool met open armen ontvangen in de Sint-Lodewijkschool.
6: Dit jaar hebben wij een groot zomerproject eigenlijk op stapel staan rond kamperen aan de kust.
7: We zijn ontevreden dat de zilverscherm wordt afgeschaft.
8: De gemeente Brede organiseert de beurs eigenlijk al 30 jaar. En ja, we kiezen ervoor om dat op een korte tijdspanne te doen om zoveel mogelijk jongeren kennis te laten maken met de verschillende mogelijkheden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de 4e keer is er een Oostense boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulissen Bredene brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
9: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
11: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
10: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
11: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
10: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
11: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Cursaal, waar we naar uitkijken.
10: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
11: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
10: Jullie verwachten best wel veel mensen.
11: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
10: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
11: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Cursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
10: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
11: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
12: De Wereldsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
13: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
12: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstax. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstax The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
14: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
12: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
16: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
17: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
18: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
13: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
3: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
13: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
3: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
13: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
3: Wat komt er dan in de weerdsport?
13: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
3: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
13: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
3: De Weerdsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
13: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
3: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
13: Dank je wel.
0: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
12: In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws en info.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Dagklapper.
19: Daar zijn we weer met onze Dagklapper. Vandaag is er Boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat tussen 2 en 6 uur vanavond. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Mémoire de Fille. En dat mag duur vanavond voor Douce Not. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. Robrecht van den Toren komt met zijn comedyvoorstelling tenminste houdbaar naar het cultuurcentrum De Grote Post vanavond om 8 uur. Tickets kosten €25. En dan heb ik nog dit. Deze namiddag om 1:30 en om 7 uur vanavond gaat in het ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in de Kasteelstraat in Zandvoorde een infosessie door over het nieuwe parkeerplan. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
20: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
3: Dit is op een hele bijzondere site.
20: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
3: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
20: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met twee nieuwbouwwoningen.
3: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
20: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
3: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
20: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
3: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
20: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
3: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
20: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
3: En hoe heet het?
20: Graanmolenhof.
2: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Ja, om breder te laten beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
23: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
24: Ze kunnen dat via de website. Dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail. Dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de laden bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper €17 betaalt voor een bon die €20 waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
25: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
3: Dat is iets wat er al jaren zo is.
25: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
2: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuildingwedstrijd.
12: De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jonge man uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
9: Radio Noordzee.
21: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
25: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
3: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
25: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
3: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
25: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
3: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
25: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
3: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
25: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen. Eigenlijk vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
3: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
25: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
3: Dat is op een bepaald moment gestopt?
25: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
3: Wat is er nu geworden van het zwembad?
25: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
12: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool Muriel.

0: met onze zaak te stoppen. We zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren een actie voor een miljonairstax. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstax The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
2: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
1: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Daarnaast hebben wij nu plannen om het kloostergebouw af te breken en opnieuw op te bouwen. Met de bedoeling om daar 7 ruime lokalen, een vergaderzaal en een nieuwe inkom van de school te realiseren.
5: Veel mensen van Oudenburg kennen het gebouw zeer goed en zijn krijgen voor de laatste keer de kans om de site te bezoeken.
6: Wij verhuizen inderdaad. De locatie van AZ Amiaan kan ons eigenlijk een eigen wachtpost bieden en waarbij dat we uiteraard veel nauwer kunnen samenwerken met de spoedgevallendienst, met als bedoeling dat we de triage kunnen optimaliseren. Eigenlijk komt dan de juiste patiënt bij de juiste arts terecht.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Deze morgen krijgen we nog wat zon- en wolkenvelden, maar na de middag steeds meer wolken. Tegen de avond gaat het regenen. Maxima aan de kust rond de 19 graden bij een zwakke zuidoostelijke wind. Morgen donderdag wordt het flink kouder.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
7: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
8: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
7: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
8: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
7: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
8: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
3: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noordzee.
3: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende is er voortaan een Tony Koppers wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer...

0: houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
3: Ik ben Timmy van Assen.
4: Hello, I'm Dario Durda.
5: Ik ben Frank Jonbloed.
6: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
8: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
1: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de laden bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper €17 betaalt voor een bon die €20 waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
9: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
0: Dat is iets wat er al jaren zo is.
9: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
0: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuilding-wedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jongeman uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, het is zo dat we eigenlijk in de maand juni hebben met een drone overgevlogen om eigenlijk inderdaad te kijken waar er overal nesten aanwezig zijn in Oostende.
5: Dit is niet van Bart Tommelijn. Dit is het ontbijt van de burgemeester. Nadrukkelijk verbonden aan mijn functie en niet aan mijn persoon.
10: Maar we zijn de stad met het meeste streekproducten. Dus mogen wij ons tonen en ook voor de rest van Vlaanderen. Oostende is een naam. Wij zijn de mooiste stad van Europa. We zijn de mooiste stad van Vlaanderen als het op toerisme aankomt en zo meer. Dus we mogen fier zijn met hetgeen dat we hebben en we mogen tonen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulissen Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
12: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
0: Welke artiesten komen naar deze reunie?
12: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
0: Hoeveel mensen komen er?
12: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
0: En wat doen die artiesten op een reunie?
12: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
0: En daar is wel nood aan?
12: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
0: Waarom is het in Oostende?
12: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dus een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
0: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
1: Regionieuws.
11: De Wereldsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
13: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
0: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstaks. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstaks The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
14: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
0: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
16: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
17: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
19: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
18: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
19: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
18: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
19: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
18: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
19: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
18: Jullie verwachten best wel veel mensen.
19: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
18: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
19: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
18: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
19: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws. Nieuws en info aan de
20: kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
21: Daar zijn we weer met onze dagklapper. Vandaag is er boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat tussen 2 en 6 uur vanavond. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Memoire de Fille. En dan mag u er vanavond voor Does Not. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Robrecht van den Toren komt met zijn comedyvoorstelling, tenminste houdbaar, naar het cultuurcentrum De Grote Post vanavond om 8 uur. Tickets kosten €25. En dan heb ik nog dit. Deze namiddag om 1:30 en om 7 uur vanavond gaat in het ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in de Kasteelstraat in Zandvoorde een infosessie door over het nieuwe parkeerplan. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
7: Radio Noordzee.
20: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
18: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
13: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
18: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
13: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
18: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
13: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
18: Wat komt er dan in De Weert Sport?
13: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
18: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
13: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
18: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
13: Wel, mijn schoonbroer Filip die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
18: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
13: Dank je wel.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Op 2 dagen tijd eigenlijk hier in het kurszaal binnenkomen, een decor opslaan, repeteren, de plaatsingen oefenen.
2: We investeren in fietsbeleid en de veiligheid van kindjes naar school en veiligheid van het fietsen algemeen. Ja, daar ben je enorm mee klaar.
4: De Harmonie doet uitsluitend lokale optredens, dus bredene, met opdrachten, concerten in opdracht van de gemeente.
6: Alles dat we hier regelmatig staan, dus zelf ook of ten of ander. Maar toch, de revue is iets speciaals. En voor een gewone revue en een cursus te krijgen, ik vind dat al een eer.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de laden bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper €17 betaalt voor een bon die €20 waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
9: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
18: Dat is iets wat er al jaren zo is.
9: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
0: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuilding-wedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jonge man uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Radio Noordzee.
18: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
23: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
18: Dit is op een hele bijzondere site.
23: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
18: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
23: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
18: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
23: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
18: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
23: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
18: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
23: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
18: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
23: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
18: En hoe heet het?
23: Graanmolenhof.
3: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
5: Luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben George Keters.
10: Ik ben Caroline de Vriend.
24: Ik ben comedian Mohsen Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
25: Noordzee regionieuws.
3: De Wereldsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
13: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
3: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstaks. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstaks The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
14: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
3: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
25: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan doen.
27: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten, aan het ziekenhuis.
28: Ja, ik hou van Oostende. Ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van, ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Ik denk tot Schilder Enzo, Spiljaard.
14: De ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk. Maar we moeten er ook realistisch in zijn dat er de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
25: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Deze morgen krijg je nog wat zon- en wolkenvelden, maar na de middag steeds meer wolken. Tegen de avond gaat het regenen. Maxima aan de kust rond de 19 graden bij een zwakke zuidoostelijke wind. Morgen donderdag wordt het flink kouder.
29: Radio Noordzee.
25: Noordzee.
29: Elk uur meer regionaal nieuws.
18: De Vermeijden School in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
1: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
18: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
1: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
18: Hoe gaat het nu met de Vermeijden School?
1: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
18: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
1: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
18: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
1: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
18: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
1: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
18: Dat is op een bepaald moment gestopt?
1: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
18: Wat is er nu geworden van het zwembad?
1: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
18: Proficiat met 50 jaar Vermeijden School, Muriel Jullet.
29: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Noordzee Regionieuws.
18: In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
25: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
11: Ik ben Timmy van Assen.
12: Hello, I'm Dario Durja.
15: Ik ben Frank Jonbloed.
16: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
25: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
18: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad. U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
17: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
18: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
17: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
18: Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
17: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
29: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Noordzee regionieuws.
3: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de lade bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper 17 euro betaalt voor een bon die 20 euro waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
0: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
2: Dat is iets wat er al jaren zo is.
0: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
3: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuildingwedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jonge man uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
25: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken aan zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
6: We staan hier aan het Kursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd. Het waar we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen, zoals we het gewoon zijn met Balls and Glory.
9: Wij kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
11: De stadsharmonie kostte de stad meer dan 60.000 euro per jaar. En de andere 4 harmonieën kregen 400 tot 500 euro subsidie per jaar. Ik denk dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
25: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Voor de 4e keer is er een Oostense boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten 12 euro. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten 20 euro. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
29: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
25: Radio Noordzee.
29: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
0: Wat we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden en kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt en kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
29: Dit is Radio Noordzee.
25: Noordzee Regio Nieuws.
3: De Wereldsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
13: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
3: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren een actie voor een miljonairstax. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstax The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
14: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
3: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
25: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
7: Ik ben Haris Brataneus.
8: Ik ben Christopher Meijer.
15: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
25: Radio Noordzee.
29: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
19: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
18: Welke artiesten komen naar deze reunie?
19: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
18: Hoeveel mensen komen er?
19: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
18: En wat doen die artiesten op een reunie?
19: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen. maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie, is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
2: En daar is wel nood aan?
19: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
2: Waarom is het in Oostende?
19: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dat is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
3: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
25: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Daar zijn we weer met onze dagklapper. Vandaag is er boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat tussen 2 en 6 uur vanavond. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Mémoire de Fille. En dan mag u er vanavond voor Douce Not. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Robrecht van den Toren komt met zijn comedyvoorstelling, tenminste houdbaar, naar het cultuurcentrum De Grote Post vanavond om 8 uur. Tickets kosten €25. En dan heb ik nog dit. Deze namiddag om 1:30 en om 7 uur vanavond gaat in het ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in de Kasteelstraat in Zandvoorde een infosessie door over het nieuwe parkeerplan. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, bridge?
4: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
3: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
4: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
3: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
4: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
3: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
4: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
3: Jullie verwachten best wel veel mensen.
4: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
3: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
4: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
3: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
4: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat houdt in dat de leerlingen eigenlijk in het eerste middelbaar onderwijs 5 uur per week surf- en zeillessen zullen krijgen van een professionele trainer.
6: En wij zijn aan het kijken naar het plateau aan de Rolbandstraat om daar de cargo en logistiek te gaan uitbouwen. En hier op deze site alleen nog voor passagiers te investeren.
7: Het zijn bijzonder straffe bekende kunstenaars en eindelijk mogen ze verwelkomen in Oostende. Ik ben daar heel fier op.
8: Het is zo, we promoten het bij de dokters, bij de apothekers en ook de maatschappelijk werkers en de diensten actief in de stad kunnen hierover praten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de laden bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper €17 betaalt voor een bon die €20 waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
10: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
3: Dat is iets wat er al jaren zo is.
10: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
9: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuildingwedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jonge man uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
11: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de 3e generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
3: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
11: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
3: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
11: Wel, de eerste optie was om een 4e generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
3: Wat komt er dan in De Weert Sport?
11: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
3: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
11: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
3: De Weert Sport is een familiezaak.

0: Regionieuws.
1: De Weertsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
2: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren een actie voor een miljonairstax. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstax The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
3: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
1: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
5: Oostende omstreek was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons rood concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de kronoschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
6: De Kursaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
7: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Deze morgen krijgen nog wat zon- en wolkenvelden, maar na de middag steeds meer wolken. Tegen de avond gaat het regenen. Maxima aan de kust rond de 19 graden bij een zwakke zuidoostelijke wind. Morgen donderdag wordt het flink kouder.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
9: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
10: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
9: Dit is op een hele bijzondere site.
10: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
9: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
10: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
9: Cool.

0: housing. Wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
1: Dat is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
0: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
1: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
0: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
1: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
0: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
1: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
0: En hoe heet het?
1: Graanmolenhof.
2: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
3: Regionieuws.
2: In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
5: Ik ben Lut van de Kastelen.
6: Ik ben Patrick Jansen.
7: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
9: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
0: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
9: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
0: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
9: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
0: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
9: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
0: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
9: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
0: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
9: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
0: Dat is op een bepaald moment gestopt?
9: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
0: Wat is er nu geworden van het zwembad?
9: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
2: Proficiat met 50 jaar Vermeilenschool Muriel Julet.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de laden bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper €17 betaalt voor een bon die €20 waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
10: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
0: Dat is iets wat er al jaren zo is.
10: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
2: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuildingwedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jongeman uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Kopperswandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: We zien dat, vooral bij de jeugd, dat heel veel jongeren Ensor eigenlijk niet meer voldoende kennen.
12: We zijn hier in de Nieuwe Stad, een van de sociale woonwijken in Oostende. En we horen telkens dezelfde dingen. Er zijn grote structurele problemen, er is uiteraard veel te weinig aanbod sociale woning.
13: Het idee erachter is vooral dat wij gelijke kansen, diversiteit, dat wij acceptatie echt wel in kaart brengen daarmee naar de bevolking toe, vooral ook naar kinderen toe. Eigenlijk elke school hebben we in kaart gebracht en dan hebben we bewust gekozen voor het dorp, omdat de mensen eigenlijk ook wel vaak feedback geven van er wordt niets in het dorp gedaan, jullie vergeten ons een beetje, en dus bewust gekozen voor de dorpslinden als school.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Voor de 4e keer is er een Oostense boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredene brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
3: Wat er gebeurt in de regio?
14: Dat hoor je hier, bij Noordzee.
2: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
0: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
15: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
0: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
15: Dat is zeker niet mijn, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
0: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
15: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
14: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
2: De Wereldsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
16: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. We zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
2: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstax. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstax The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhard.
17: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
2: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Marcel van Tilt.
19: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
20: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
21: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Hoorn, hoe zit het in elkaar?
13: Maar we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
1: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust.
22: Noordzee Regio Nieuws.
23: In Oostende is er voortaan een Tony Copperswandeling. Coppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Daar zijn we weer met onze dagklapper. Vandaag is er boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat tussen 2 en 6 uur vanavond. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Mémoire de Fille. En dan mag u er vanavond voor Douce Not. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. Robrecht van den Toren komt met zijn comedyvoorstelling Tenminste Houdbaar naar het cultuurcentrum De Grote Post vanavond om 8 uur. Tickets kosten €25. En dan heb ik nog dit. Deze namiddag om 1:30 en om 7 uur vanavond gaat in het ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in de Kasteelstraat in Zandvoorde een infosessie door over het nieuwe parkeerplan. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
4: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
3: Welke artiesten komen naar deze reunie?
4: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
3: Hoeveel mensen komen er?
4: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
3: En wat doen die artiesten op een reunie?
4: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
3: En daar is wel nood aan?
4: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
3: Waarom is het in Oostende?
4: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Het is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen, dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
2: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Van nog een keer, Prutelute, mogen ze verwachten dat we nog een keer in het Kurszaal in Oostende gaan spelen. En dat een volle avondshow gaat zien.
6: We hebben juist een gesprek gehad met Bart Tommelijn en nog 3 andere schepenen.
7: Het gaat niet alleen over de ferries. Eigenlijk gaat het over een multifunctionele haven dat we willen. Het grote probleem in Oostende is dat er altijd gehokt geweest is op één paard.
8: Zeker in Oostende, want moest het zover zijn dat het klimaat eigenlijk de wereld zal treffen later, zal Oostende een van de eerste steden zijn die eigenlijk er zal van afzien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de lade bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper €17 betaalt voor een bon die €20 waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
4: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
3: Dat is iets wat er al jaren zo is.
4: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
2: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuildingwedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jonge man uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Kopperswandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
10: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
3: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
10: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
3: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
10: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
3: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
10: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
3: Jullie verwachten best wel veel mensen.
10: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
3: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
10: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
3: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
10: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Jos Keters.
12: Ik ben Caroline de Vriend.
13: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
2: De Weertsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
14: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
2: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstax. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstax The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
15: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
2: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: We hebben ook heel veel leuke activiteiten gedaan samen met de kinderen. Wat ook wel belangrijk is, dat ze dat dan later ook nog kunnen herhalen met hun kinderen. We zijn naar Plopsaland geweest, naar de zandsculpturen geweest.
17: Wat mij eigenlijk nog het meeste stoort, is aan deze vorm van ecoterrorisme. Want dat is het uiteindelijk toch wel. Daarvoor gelden kennelijk nog wetten, nog normen.
18: Elke middag ongeveer is het uitverkocht, zit het volzet. Zonder reserveren is momenteel moeilijk om aan het tafeltje te geraken.
19: Het is een heel visuele legging. In die zin, als je op de straat toekomt vanuit Brugge naar Oostende, zie je het aan de linkerkant liggen, een kilometer voor het Kennedy-rondpunt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Deze morgen krijg je nog wat zon- en wolkenvelden, maar na de middag steeds meer wolken. Tegen de avond gaat het regenen. Maxima aan de kust rond de 19 graden bij een zwakke zuidoostelijke wind. Morgen donderdag wordt het flink kouder.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
14: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
3: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
14: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
3: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
14: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
3: Wat komt er dan in De Weert Sport?
14: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
3: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
14: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
3: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
14: Wel, mijn schoonbroer Filip gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
3: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
14: Dank je wel.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oostende is er voortaan een Tony Kopperswandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Natasja Waldman.
21: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart. En ons hart ligt bij de Noordzee.
22: Ik ben Joke Doodlewoman.
23: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
24: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
3: Dit is op een hele bijzondere site.
24: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
3: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
24: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
3: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
24: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
3: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
24: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
3: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
24: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
3: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
24: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
3: En hoe heet het?
24: Graanmolenhof.
2: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
2: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes, Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de laden bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper €17 betaalt voor een bon die €20 waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
1: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
3: Dat is iets wat er al jaren zo is.
1: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
2: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuildingwedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jonge man uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
6: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
7: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
8: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de menselijk duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Voor de 4e keer is er een Oostense boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredene brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De Vermeijden School in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
25: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
3: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
25: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
3: Hoe gaat het nu met de Vermeijden School?
25: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
3: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
25: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
2: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
25: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met op de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen. Eigenlijk voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
2: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
25: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
2: Dat is op een bepaald moment gestopt?
25: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
2: Wat is er nu geworden van het zwembad?
25: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
2: Proficiat met 50 jaar Vermeijlenschool Muriel Julet.
0: Regionieuws.
2: De Wereldsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
14: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
2: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstax. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstax The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
4: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
2: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
11: Ik ben Lut van de Kastelen.
12: Ik ben Patrick Janssen.
13: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad. U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
15: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouilles en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
2: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
15: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
2: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
15: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oostende is er voortaan een Tony Kopperswandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
16: Daar zijn we weer met onze dagklapper. Vandaag is er boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat tussen 2 en 6 uur vanavond. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Memoire de Fille. En om 8 uur vanavond voor Does Not. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. Robrecht van den Toren komt met zijn comedyvoorstelling, tenminste houdbaar, naar het cultuurcentrum De Grote Post vanavond om 8 uur. Tickets kosten €25. En dan heb ik nog dit. Deze namiddag om 1:30 en om 7 uur vanavond gaat in het ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in de Kasteelstraat in Zandvoorde een infosessie door over het nieuwe parkeerplan. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
17: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Op Open Bedrijvendag gaan wij onze deuren openstellen voor het grote publiek. Die kunnen een kijkje komen nemen achter de schermen van het toekomstige Hangar 1 en Hangar Damhoer.
19: Dus met onze triple hebben we zilver gewonnen op de World Beer Awards en onze alcoholvrije IPA heeft brons gewonnen. Dit is een zeer mooie en belangrijke erkenning.
20: Kulbis is eigenlijk een nieuw netwerk die eigenlijk culturele en economische en maatschappelijke ontwikkeling in Oostende wil ondersteunen en versterken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de laden bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper 17 euro betaalt voor een bon die 20 euro waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
1: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
3: Dat is iets wat er al jaren zo is.
1: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
2: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuilding-wedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jonge man uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
25: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
3: Welke artiesten komen naar deze reunie?
25: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
3: Hoeveel mensen komen er?
25: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
3: En wat doen die artiesten op een reunie?
25: Wel, die mogen in feite 1 liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen 1 nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
3: En daar is wel nood aan?
25: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
3: Waarom is het in Oostende?
25: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Wereldsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
2: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. We zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstax. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstax The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
3: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
1: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
5: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
6: Ik heb nog altijd een geweldig veel energie. En veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
7: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
8: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat is een stap met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Deze morgen krijgen nog wat zon- en wolkenvelden, maar na de middag steeds meer wolken. Tegen de avond gaat het regenen. Maxima aan de kust rond de 19 graden bij een zwakke zuidoostelijke wind. Morgen donderdag wordt het flink kouder.
9: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, bridge?
11: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
10: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
11: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
10: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
11: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
10: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
11: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.

0: Jullie verwachten best wel veel mensen.
1: Wij schatten toch een heel aantal teams, als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
0: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
1: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kurzaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
0: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
1: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
0: In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
6: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
7: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Mark Wazier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
9: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
0: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
9: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
0: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
9: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
0: Wat komt er dan in de Weertsport?
9: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
0: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
9: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
0: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
9: Wel, mijn schoonbroer Filip gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
3: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
9: Dank je wel.
10: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
0: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de lade bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper €17 betaalt voor een bon die €20 waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
11: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
3: Dat is iets wat er al jaren zo is.
11: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
0: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuilding-wedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jonge man uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Tegelijk zullen we erop toezien dat alles netjes en hygiënisch blijft en zullen we die permanent blijven reinigen.
13: Wel, we gaan opereren onder de noemer Basket at Sea. Die naam bestaat eigenlijk al, maar nu wordt die dus uitgebreid.
14: Dat betekent dat wij de mensen zullen vragen om in een bepaalde richting zich te bewegen. Van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat. Dat betekent dat bijvoorbeeld in de Alfons Pieterslaan men op 1 voetpad zou moeten blijven in een bepaalde richting.
15: Het is dus wel de bedoeling dat op termijn, en ik reken daar toch voor de maand mee, dat iedereen een mondmasker zal krijgen in de stad Oostende. En daarvoor bestellen we 40.000 nieuwe maskers.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Voor de 4e keer is er een Oostense boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredene brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
16: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van Residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
17: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
16: Dit is op een hele bijzondere site.
17: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
16: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
17: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
16: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
17: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
16: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
17: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
16: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
17: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
16: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
17: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
16: En hoe heet het?
17: Graanmolenhof.
0: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
0: De Weertsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
9: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
0: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstax. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstax The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. cultuurschepen Stefan Reinhardt.
18: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
0: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
20: Ik ben Patrick de Vit.
21: Ik ben Philippe Monseweijer.
22: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
16: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
23: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
16: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
23: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
16: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
23: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
16: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
23: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
16: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
23: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
16: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
23: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
16: Dat is op een bepaald moment gestopt?
23: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
16: Wat is er nu geworden van het zwembad?
23: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging die daar dus heel vaak hun repetities houden.
0: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.
10: Nieuws en info. Nee.
4: Noordzee.
10: Noordzee
4: regionieuws.
0: In Oostende is er voortaan een Tony Kopperswandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Daar zijn we weer met onze dagklapper. Vandaag is er boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat tussen 2 en 6 uur vanavond. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Mémoire de Fille. En om 8 uur vanavond voor Douce Not. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Robrecht van den Toren komt met zijn comedyvoorstelling, tenminste houdbaar, naar het cultuurcentrum De Grote Post vanavond om 8 uur. Tickets kosten €25. En dan heb ik nog dit. Deze namiddag om 1:30 en om 7 uur vanavond gaat in het ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in de Kasteelstraat in Zandvoorde een infosessie door over het nieuwe parkeerplan. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
3: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
4: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Huldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getuigen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
2: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
4: Dat is zeker niet mijn, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
2: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
4: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Met de volleybal in Oostende, met de atletiek. Het zwembad is er nu vlakbij, pas bijgekomen. En we zitten hier echt met een concentratie van heel veel sport. Maar een echt huis van de sport, zeg maar, dat bestaat niet echt in de Middenkust.
6: Mensen mogen eigenlijk verschillende opdrachten verwachten, verschillende activiteiten, een doeparcours. Het is echt een uitdaging en een beleving voor de kinderen, maar uiteindelijk ook voor de ouders, want het is echt een beleving voor het ganse gezin.
7: Ik heb zo net met de mensen van de kerkraad afgesproken dat we zo snel mogelijk samen gaan zitten en kijken in welke trajecten dat we dat kunnen plaatsen en daar iets voor opstarten. Ik wil hier wel op een paard rondrijden in een ridderharnas.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de lade bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper €17 betaalt voor een bon die €20 waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
8: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
2: Dat is iets wat er al jaren zo is.
8: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
2: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuilding-wedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jonge man uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
10: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
12: Ik ben Kirby Hallemees.
13: Ik ben Gaël Bouzin.
14: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsee uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: De Weertsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
4: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
2: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstax. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstax The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
15: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
2: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Met KVDO spelen we in het amateurvoetbal. En kwam de vraag eigenlijk van de maatschappijen die zich inzetten voor dit project of wij wilden meewerken. En vermits wij meer dan ooit eigenlijk in dit verhaal lokale verankering wel belangrijk vinden en ook sociale, lokale projecten een warm hart willen toedragen, hebben we eigenlijk meteen ja gezegd.
4: We hebben ze al heel sterk gehoord uit het Marie-Joséplein. Vragen de partij om het te behouden wegens de positieve effecten. En de uitbreiding naar de Alfons Pieterslaan is mede ook, niet alleen, maar ook mede op vraag van de handelaars.
13: In het ziekenhuis, die vaak afhankelijk zijn van de bus en die mensen letterlijk in de kou laten staan terwijl ze vaak ook nog een keer ziek zijn, dat is een voorbeeld voor ons, kan dat niet.
16: De vestrap is ook het wat niks, maar elk steun dat men kan krijgen, het is soms een hele moeilijke tin. Vleed jaar hebben we een chance gehad met de garnalen die gekomen zijn, maar van de jaren weet men niet. Het is altijd een uitdaging wat dat er komt en niet komt. Dus ieder steun is ook altijd welkom voor ons.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Deze morgen krijgen we nog wat zon- en wolkenvelden, maar na de middag steeds meer wolken. Tegen de avond gaat het regenen. Maxima aan de kust rond de 19 graden bij een zwakke zuidoostelijke wind. Morgen donderdag wordt het flink kouder.
0: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
18: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel. In de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe. Omdat zij wilde stoppen. Dat ze zei, het is genoeg geweest voor mij. Ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
9: Welke artiesten komen naar deze reunie?
18: Er zijn verschillende artiesten. Ik kan niet al de namen noemen. Maar er zijn ook acteurs die komen. Producers, managers die komen. Die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
9: Hoeveel mensen komen er?
18: Dit jaar zijn we met 127. Dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
9: En wat doen die artiesten op een reunie?
18: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
9: En daar is wel nood aan?
18: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
9: Waarom is het in Oostende?
18: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dat is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
2: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
0: Nieuws en info aan de kust.
17: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
20: Ik ben Kirby Hallemees.
21: Ik ben Gael Bouzin.
22: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavenier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
17: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
20: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
9: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
20: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
9: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
20: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
9: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
20: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
9: Jullie verwachten best wel veel mensen.
20: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
9: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
20: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
9: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
20: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
0: Nieuws en info aan de kust.
17: Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de laden bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper €17 betaalt voor een bon die €20 waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
8: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
9: Dat is iets wat er al jaren zo is.
8: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
2: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuilding-wedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jongeman uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Chambre d'eau is een geweldig winters huiskamerfestival die wij met verschillende partners uit Oostende organiseren.
21: Kortom, het zorgt ervoor dat Stad Oostende leeft en de verbondenheid heeft met het FFO.
22: Ook op de Rode Loper mag er gedanst worden elke avond tussen 6:30 en 7:00. Gaat er elke dag een andere DJ staan en iedereen die wil mag komen dansen.
10: Waarbij dat we eigenlijk zien dat er verschillende diensten in onze stad nog een betere toegankelijke dienstverlening verdienen. En dan hebben we het over onze sociale dienst, we hebben over ons jeugd- en gezinsloket, we hebben het over het huis van het kind en ook eigenlijk onze dienstevenementen en lokale economie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredene brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
17: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
17: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
4: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
9: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
4: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
9: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
4: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
9: Wat komt er dan in De Weert Sport?
4: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
9: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
4: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
9: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
4: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
9: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
4: Dank je wel.

0: Noordzee regionieuws.
1: De Weertsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
2: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstax. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstax The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
3: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
1: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Björn Anseeuw.
5: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
6: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
7: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
9: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
10: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
9: Dit is op een hele bijzondere site.
10: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
9: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
10: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
9: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
10: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
9: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
10: Wel, een woning hier start vanaf €344.000 en die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
9: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
10: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
9: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
10: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
9: En hoe heet het?
10: Graanmolenhof.
1: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen. Radio
0: Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
1: In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerken kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
4: Daar zijn we weer met onze dagklapper. Vandaag is er boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat tussen 2 en 6 uur vanavond. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Mémoire de Fille. En om 8 uur vanavond voor Douce Not. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Robrecht van den Toren komt met zijn comedyvoorstelling, tenminste houdbaar, naar het cultuurcentrum De Grote Post vanavond om 8 uur. Tickets kosten €25. En dan heb ik nog dit. Deze namiddag om 1:30 en om 7 uur vanavond haalt in het ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in de Kasteelstraat in Zandvoorde een infosessie door over het nieuwe parkeerplan. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
11: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
9: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
11: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
9: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
11: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
9: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
11: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
9: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
11: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
9: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
11: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
9: Dat is op een bepaald moment gestopt?
11: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
9: Wat is er nu geworden van het zwembad?
11: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging die daar dus heel vaak hun repetities houden.
1: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken naar zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
14: We staan hier aan het Kursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd. Het waar dat we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen, zoals we het gewoon zijn met Balls and Glory.
15: We kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
16: De stadsharmonie kostte de stad meer dan 60.000 euro per jaar. En de andere vier harmonieën kregen 400 tot 500 euro subsidie per jaar. Ik denk dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de laden bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper 17 euro betaalt voor een bon die 20 euro waard is.

0: oppositie, ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
1: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuildingwedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jonge man uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
3: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
4: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldenspoorlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerk, bommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
3: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
4: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
3: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
4: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, mijn naam is Gunter Nijfs.
6: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
8: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Wereldsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
9: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstax. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstax The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
10: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
1: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd.

0: regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Het is een actie eigenlijk om toch wat volk naar het stadscentrum te trekken.
3: Hebben we een stand over de nieuwe invulling van het oud-politiekantoor in de Alfons Pieterslaan.
4: Een Frans culinaire stijl, Noordzee-invloeden daarbij. Een mooie invloed van Oosterse en Scandinavische technieken.
5: En dat de bevolking zelf zegt van kijk, de stad moet dat goed handhaven. Maar als de mensen zich niet aan de regels houden, dan moeten ze ook beboet worden. En wat ons betreft mag dat nog veel strenger met hogere boetes en hogere pakkans.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Deze morgen krijgen we nog wat zon- en wolkenvelden, maar na de middag steeds meer wolken. Tegen de avond gaat het regenen. Maxima aan de kust rond de 19 graden bij een zwakke zuidoostelijke wind. Morgen donderdag wordt het flink kouder.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
8: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
3: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Servaas Buisgaard.
5: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
8: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel. In de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe. Omdat zij wilde stoppen. Dat ze zei, het is genoeg geweest voor mij. Ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
7: Welke artiesten komen naar deze reunie?
8: Er zijn verschillende artiesten. Ik kan niet al de namen noemen. Maar er zijn ook acteurs die komen. Producers, managers die komen. Die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
7: Hoeveel mensen komen er?
8: Dit jaar zijn we met 127. Dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
7: En wat doen die artiesten op een reunie?
8: Wel, die mogen in feite 1 liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen 1 nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
7: En daar is wel nood aan?
8: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
7: Waarom is het in Oostende?
8: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Het is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de laden bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper €17 betaalt voor een bon die €20 waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
9: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de Zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
7: Dat is iets wat er al jaren zo is.
9: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat er veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
1: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuildingwedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jonge man uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Als je hier staat, dan zie je een ongelooflijk zicht van onze stad in alle mogelijke richtingen. Ik moet zeggen, ik ben toch wel onder de indruk van dit gebouw en het uitzicht die je hier hebt.
11: Uiteraard zullen er nog de campusnamen zijn. Het zal gemakkelijk zijn om te zeggen Campus Damiaan, Campus Serreus. Maar in principe gaan we naar AZ Oostende, wat eigenlijk al lang had moeten gebeuren. En nu gaan we het echt doen.
12: Iedereen maakt ze zoals dat hij ze zelf het liefste eet. En ik ben wel fier dat ze in Oostende overal wel echt heel lekker zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de 4e keer is er een Oostense boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme. Op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derk en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
13: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
7: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
13: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
7: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
13: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Cursaal, waar we naar uitkijken.
7: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
13: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
7: Jullie verwachten best wel veel mensen.
13: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
7: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
13: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het kurszaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
7: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
13: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
6: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Weerdsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
14: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstax. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstax The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
15: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
1: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
17: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
18: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
19: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weertsport. Jullie hebben groot nieuws.
14: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
7: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
14: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
7: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
14: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
7: Wat komt er dan in de weersport?
14: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
7: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
14: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
7: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
14: Wel, mijn schoonbroer Filip die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
7: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
14: Dank je wel.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende is er voortaan een Tony Kopperswandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee, dagklapper.
20: Daar zijn we weer met onze dagklapper. Vandaag is er boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat tussen 2 en 6 uur vanavond. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Mémoire de Fille. En om 8 uur vanavond voor Douce Not. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Robrecht van den Toren komt met zijn comedyvoorstelling, tenminste houdbaar, naar het cultuurcentrum De Grote Post vanavond om 8 uur. Tickets kosten €25. En dan heb ik nog dit. Deze namiddag om 1:30 en om 7 uur vanavond gaat in het ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in de Kasteelstraat in Zandvoorde een infosessie door over het nieuwe parkeerplan. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
21: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
7: Dit is op een hele bijzondere site.
21: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
7: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
21: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
7: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
21: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
7: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
21: Wel, een woning hier start vanaf €344.000 en die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
7: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
21: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
7: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
21: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
7: En hoe heet het?
21: Graanmolenhof.
1: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Het hinterland hier van Oostende met 500 miljoen inwoners is dermate zelfs groter dan de Oostzee, waarin dat je dus ziet dat men veel mensen een auto gaat gebruiken om ook van de ene plek naar de andere te willen gaan.
3: Dat zijn bijvoorbeeld de eerste vrouwelijke gemeenteraadsleden van Oostende, Bertha Tratsaert en Caroline Adams. Op een moment dat vrouwen zelf nog niet provinciaal en nationaal mochten kiezen.
22: Het eerste project dat we op vandaag goedgekeurd hebben en toegelaten hebben op de site is restaurant Marina. Het is natuurlijk een gevestigde waarde.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de lade bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper €17 betaalt voor een bon die €20 waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
9: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
7: Dat is iets wat er al jaren zo is.
9: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
1: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuilding-wedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jonge man uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
23: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
7: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
23: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van het toenmalig stedelijk onderwijs.
7: Hoe gaat het nu met de Vermeijlen school?
23: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
7: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
23: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
7: Jullie hebben een eenmalige open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
23: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
7: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
23: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
7: Dat is op een bepaald moment gestopt?
23: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
7: Wat is er nu geworden van het zwembad?
23: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
7: Proficiat met 50 jaar Vermeijlen School, Muriel Julet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Joris Polet.
5: Ik ben André Durie.
8: Ik ben Kurt Kluis.
10: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Noordzee Regionieuws.
1: De Weertsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
14: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren een actie voor een miljonairstax. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstax The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Berge vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
15: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
1: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Medios is een humanitaire organisatie, bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terugvinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
25: Die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de standen, dat is een keer iets anders. Hè. Moet je altijd de dronkaard zijn, dus...
5: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt, dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Deze morgen krijgen we nog wat zon- en wolkenvelden, maar na de middag steeds meer wolken. Tegen de avond gaat het regenen. Maxima aan de kust rond de 19 graden bij een zwakke zuidoostelijke wind. Morgen donderdag wordt het flink kouder.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
7: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
8: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
7: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
8: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
7: Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
8: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende is er voortaan een Tony Koppers wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
12: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
13: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
19: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
16: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de laden bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper €17 betaalt voor een bon die €20 waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
9: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
7: Dat is iets wat er al jaren zo is.
9: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat er veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
1: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuilding-wedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jonge man uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, waarbij dat je dan in eer en geweten een beslissing neemt. Achteraf kun je dan zeggen, maar je had beter een ander beslissing genomen. Ja, dat gebeurt nu eenmaal in het leven.
2: De stad is altijd de speler. Dus je kan niet ontkennen dat zij die rol moeten spelen. Die rol naar hun bevolking ook. En die is helemaal niet gespeeld geweest tot vandaag.
3: Het is niet zo evident geweest, deze werf. Maar we zijn heel trots dat de handelaars opnieuw volop handel kunnen voeren.
17: Ik heb ook geen ijschakos verkocht van mijn nieuwe collectie. Ik moet alles de naald doen, omdat me niet me stoen met deze marchandise aan deze been.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de 4e keer is er een Oostense boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredene brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
18: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
7: Welke artiesten komen naar deze reunie?
18: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
7: Hoeveel mensen komen er?
18: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
7: En wat doen die artiesten op een reunie?
18: Wel, die mogen in feite 1 liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen 1 nummer brengen. maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie, is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
7: En daar is wel nood aan?
18: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
7: Waarom is het in Oostende?
18: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Het is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen, dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
1: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: De Wereldsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
14: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. We zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstax. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstax The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhard.
4: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
1: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
20: Ik ben Timmy van Assen.
21: Hallo, I'm Dario Durda.
22: Ik ben Frank Jonbloed.
23: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
26: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
7: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
26: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
7: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
26: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
7: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
26: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
7: Jullie verwachten best wel veel mensen.
26: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
7: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
26: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
7: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
26: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
6: Dit is Radio Noordzee.
8: Hier zijn info aan de kust. Aan de kust. Radio Noordzee. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende is er voortaan een Tony Kopperswandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Nieuws en info. Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
11: Daar zijn we weer met onze dagklapper. Vandaag is er boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat tussen 2 en 6 uur vanavond. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Mémoire de Fille. En dan mag u er vanavond voor Douce Not. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Robrecht van den Toren komt met zijn comedyvoorstelling, tenminste houdbaar, naar het cultuurcentrum De Grote Post vanavond om 8 uur. Tickets kosten €25. En dan heb ik nog dit. Deze namiddag om 1:30 en om 7 uur vanavond gaat in het ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in de Kasteelstraat in Zandvoorde een infosessie door over het nieuwe parkeerplan. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe de Weert zaakvoerder van de Weertsport. Jullie hebben groot nieuws.
14: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie de Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
7: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
14: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30, 40, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
7: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
14: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
7: Wat komt er dan in de weertsport?
14: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
7: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
14: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
7: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
14: Wel, mijn schoonbroer Filip die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
7: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
14: Dank je wel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Maar je moet rekening houden dat je altijd met twee gemeentebesturen bent. Er is lang gediscussieerd geweest van, moet het nieuwe gebouw nu komen in Breen of in De Haan?
13: Het is eigenlijk ook een historisch moment. We zitten met 4 partijen in de meerderheid. We hebben heel wat jonge mensen, nieuwe partijen, verschillende partijen. Dus dat wordt inderdaad een redelijke uitdaging.
15: Ja, omdat het een mooie stad is en de werkgelegenheid in Oostende mag ook een beetje vooruit. Ja.
20: Inderdaad, vorig jaar schatten we dat we speciaal voor de lichtshows 225.000 bezoekers naar Oostende hebben getrokken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de laden bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper €17 betaalt voor een bon die €20 waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
9: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
7: Dat is iets wat er al jaren zo is.
9: Dat

0: rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
4: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
3: Dit is op een hele bijzondere site.
4: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
3: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
4: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
3: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
4: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
3: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
4: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
3: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
4: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
3: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
4: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
3: En hoe heet het?
4: Graanmolenhof.
0: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
6: Ik ben Timmy van Assen.
7: Hallo, I'm Dario Durja.
8: Ik ben Frank Jonbloed.
9: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: De Wereldsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
10: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
0: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstax. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstax The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in

0: Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
1: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
0: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de VZW-legbaken. En ik heb ongeveer 540 kilometer gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
4: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spelen.
5: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
6: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Deze morgen krijgen we nog wat zon- en wolkenvelden, maar na de middag steeds meer wolken. Tegen de avond gaat het regenen. Maxima aan de kust rond de 19 graden bij een zwakke zuidoostelijke wind. Morgen donderdag wordt het flink kouder.
7: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: De Vermeijden School in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
9: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
8: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
9: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
8: Hoe gaat het nu met de Vermeijden School?
9: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
8: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
9: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
8: Jullie hebben een eenmalige open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
9: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
8: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
9: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
8: Dat is op een bepaald moment gestopt?
9: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
8: Wat is er nu geworden van het zwembad?
9: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
0: Proficiat met 50 jaar Vermeijden School, Muriel Jullet.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee regionieuws.
0: In Oostende is er voortaan een Tony Koppers wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
11: Ik ben Kirby Hallemees.
12: Ik ben Gaël Bouzin.
13: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad. U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
14: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Huldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouilles en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
8: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
14: Dat is zeker niet mijn, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
8: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
14: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de laden bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper €17 betaalt voor een bon die €20 waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
15: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
8: Dat is iets wat er al jaren zo is.
15: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
0: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuildingwedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jonge man uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
12: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het heeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
16: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
17: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Voor de 4e keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
18: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
0: De Weertsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
19: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de 3e generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een 4e generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
0: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstaks. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstaks The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
1: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
0: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Björn Anseeuw.
21: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
22: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
23: Ik ben Peter Kruimers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
24: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
8: Welke artiesten komen naar deze reunie?
24: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
8: Hoeveel mensen komen er?
24: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
8: En wat doen die artiesten op een reunie?
24: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
8: En daar is wel nood aan?
24: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
8: Waarom is het in Oostende?
24: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dus een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
0: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Daar zijn we weer met onze dagklapper. Vandaag is er boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat tussen 2 en 6 uur vanavond. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Memoire de Fille. En dan mag u er vanavond voor Douce Not. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. Robrecht van den Toren komt met zijn comedyvoorstelling, tenminste houdbaar, naar het cultuurcentrum De Grote Post vanavond om 8 uur. Tickets kosten €25. En dan heb ik nog dit. Deze namiddag om 1:30 en om 7 uur vanavond gaat in het ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in de Kasteelstraat in Zandvoorde een infosessie door over het nieuwe parkeerplan. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
5: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
4: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
5: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
4: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
5: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
4: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
5: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
4: Jullie verwachten best wel veel mensen.
5: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
4: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
5: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
4: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
5: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Vorige jaren hadden we telkens kunstenaars gevraagd om werken beeldende kunst in de winkels van de Alfons Pieterslaan en op de Nieportse Steenweg te plaatsen.
7: Het doel van de petitie was om een nieuw Bredens zwerfkattenbeleid op te starten.
8: We zijn nu in Bredene. En Bredene is een van de initiatieven die beloond worden met een cheque van €10.000.
9: Dikwijls vergeten mensen dat het tegelijkertijd Zeebrugge en Oostende 2 aanvallen geweest zijn. Maar de vindictief was de eerste keer in Zeebrugge en dan de tweede keer was hij in Oostende en hij is hier eigenlijk geëindigd.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de laden bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper €17 betaalt voor een bon die €20 waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
10: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
4: Dat is iets wat er al jaren zo is.
10: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat er veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
1: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuilding-wedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jonge man uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Kopperswandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
11: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
4: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
11: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
4: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
11: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
4: Wat komt er dan in de Weertsport?
11: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
4: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
11: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
4: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
11: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen, hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
4: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
11: Dank je wel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
13: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
14: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee-regionieuws.
1: De Wereldsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
11: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstax. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstax The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Berge vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
15: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
1: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Momenteel zijn er nog 2 wassalons in Bredene Duinen. Op Dorp is er geen en op Sas zal die nu ook verdwijnen.
17: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Diksmuiden of naar Veurne moeten, want dat is 1,5 uur met de tram en met de trein en met de bus, terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
18: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, stewards voorzien, waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen stimuleren zoals dat het normaal zou zijn.
19: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar de, met zicht op de Spuikom, omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Deze morgen krijgen we nog wat zon- en wolkenvelden, maar na de middag steeds meer wolken. Tegen de avond gaat het regenen. Maxima aan de kust rond de 19 graden bij een zwakke zuidoostelijke wind. Morgen donderdag wordt het flink kouder.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
20: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen.
4: Ja. Dit is op een hele bijzondere site.
20: Dat klopt. De site dateerde eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
4: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
20: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met twee nieuwbouwwoningen.
4: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
20: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
4: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
20: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
4: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
20: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
4: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
20: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
4: En hoe heet het?
20: Graanmolenhof.
1: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maas.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Wereldsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
11: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. We zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstaks. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstaks The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhard.
15: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
1: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Willy Sommers.
21: Ik ben Romina van Oren.
22: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
23: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
5: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
4: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
5: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
4: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
5: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
4: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
5: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
4: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
5: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
4: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
5: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
4: Dat is op een bepaald moment gestopt?
5: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
4: Wat is er nu geworden van het zwembad?
5: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
4: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool Muriel Jullet.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende is er voortaan een Tony Koppers wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
6: Daar zijn we weer met onze dagklapper. Vandaag is er boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat tussen 2 en 6 uur vanavond. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Mémoire de Fille. En om 8 uur vanavond voor Douce Not. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Robrecht van den Toren komt met zijn comedyvoorstelling, tenminste houdbaar, naar het cultuurcentrum De Grote Post vanavond om 8 uur. Tickets kosten €25. En dan heb ik nog dit. Deze namiddag om 1:30 en om 7 uur vanavond gaat in het ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in de Kasteelstraat in Zandvoorde een infosessie door over het nieuwe parkeerplan. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad. U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
11: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Spoorlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerk, bommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
7: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
11: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
7: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
11: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: We hebben vastgesteld dat we toch ongeveer 2000 personen, Bredenaars eigenlijk, die onder de armoedegrens leven.
9: Wel, het authentieke huis zoals het gekend is, wordt gevoelig uitgebreid met een belevingscentrum, waarbij je de wereld van Ensor beter leert kennen.
21: Een bakker die zijn beste brood van de wereld in de kelder steekt, die gaat weinig brood verkopen. Dus uiteindelijk, onze haven moet ook aantrekkelijk zijn voor investeerders. De infrastructuur moet op orde zijn.
24: Deze zomer gaan er weer 25 jobstudenten van het beachteam aan de slag. En die werken eigenlijk op het strand en op de zeedijk, waar ze mensen sensibiliseren in het kader van netheid.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de lade bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper €17 betaalt voor een bon die €20 waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
10: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
7: Dat is iets wat er al jaren zo is.
10: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
1: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuildingwedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jonge man uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Kopperswandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
5: wat we blijven innoveren. En dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
13: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
14: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
16: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Weertsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
11: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstax. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstax The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
15: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
1: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde.
25: Bluf mij fikken van Mathilde, dat is een slogan. Hè. Dat is van Preutelen dat vroeger eigenlijk ook Bluf mij fikken van de minne.
26: Er zijn heel wat dringende zaken in de stad die veel belangrijker zijn dan het verplaatsen van een beeld.
27: Het is weer van dat. Ook ja, het is weer van dat. De revue komt er weer aan. Ah wel, het is weer van dat.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht temperaturen aan de kust rond de 10 graden. Morgen donderdag een wisselvallige dag met heel wat buien vanaf het noordwesten. En die kunnen soms fel zijn. Temperaturen liggen rond de 14 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Vanaf morgen treedt de herfst in.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
28: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel.
3: in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei, het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
4: Welke artiesten komen naar deze reunie?
3: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
4: Hoeveel mensen komen er?
3: Dit jaar zijn we met 127. Dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
4: En wat doen die artiesten op een reunie?
3: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen. Maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen te zijn met iedereen. Een babbeltje te slaan over herinneringen op te halen. Nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie. Om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
4: En daar is wel nood aan?
3: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
4: Waarom is het in Oostende?
3: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dat is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende is er voortaan een Tony Kopperswandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de

0: spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
1: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
0: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
1: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
0: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
1: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
0: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
1: Jullie verwachten best wel veel mensen.
0: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
1: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
0: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
1: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
0: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
5: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de lade bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper €17 betaalt voor een bon die €20 waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
6: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
1: Dat is iets wat er al jaren zo is.
6: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
5: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuilding-wedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jonge man uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnival of Life of met James Ensor. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
8: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
9: We willen een klein verhaal klaar.

0: en voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
1: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
4: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert, zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
6: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
5: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
6: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
5: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
6: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
5: Wat komt er dan in De Weert Sport?
6: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
5: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
6: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
5: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
6: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
5: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
6: Dank je wel.
2: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: De Weert Sport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
6: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
7: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstax. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstax The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
8: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
7: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
10: Ik ben Michael van I.
11: Hallo, ik ben Louise Carton.
12: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong alias Pulle en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
5: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
13: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
5: Dit is op een hele bijzondere site.
13: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
5: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
13: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
5: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
13: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
5: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
13: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
5: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
13: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
5: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
13: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
5: En hoe heet het?
13: Graanmolenhof.
7: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: In Oostende is er voortaan een Tony Koppers wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
10: Daar zijn we weer met onze dagklapper. Vandaag is er boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat tussen 2 en 6 uur vanavond. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Memoire de Fille. En dan mag u er vanavond voor Does Not. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. Robrecht van den Toren komt met zijn comedyvoorstelling, tenminste houdbaar, naar het cultuurcentrum De Grote Post vanavond om 8 uur. Tickets kosten €25. En dan heb ik nog dit. Deze namiddag om 1:30 en om 7 uur vanavond gaat in het ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in de Kasteelstraat in Zandvoorde een infosessie door over het nieuwe parkeerplan. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
4: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
14: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
5: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
14: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
5: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
14: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
5: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
14: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
5: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
14: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met op de burgemeester uitgenodigd speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen, eigenlijk voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
5: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
14: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
5: Dat is op een bepaald moment gestopt?
14: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
5: Wat is er nu geworden van het zwembad?
14: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
7: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ons nieuw maritiem onderzoekscentrum in Oostende en zo zullen we eigenlijk de volledige as bevlokken.
16: Inderdaad, wij zijn zeer tevreden dat de stad uiteindelijk voor dit park gekozen heeft, ook omdat het in het hart van de sociale woonwijk ligt.
17: Maar we hebben eigenlijk onze maximale capaciteit bereikt. We kunnen niet meer schepen aanmeren om op een veilige manier de mensen ook aan boord te laten. Want al die schepen zijn ook toegankelijk voor het publiek.
18: Zij weten dat wij met de Grote Post eigenlijk ook over zalen beschikken die zeer goed technisch uitgerust zijn, maar ook een intieme setting bieden. Dus artiesten vinden dat zeer leuk om die toe te voegen aan hun tournee.
19: Oostende moet eigenlijk nog in het project stappen. De contacten zijn er en de intentie zou er zijn, maar er moet nog een charter ondertekend worden, want het charter dat betekent het engagement nemen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
7: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de lade bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper 17 euro betaalt voor een bon die 20 euro waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
20: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
5: Dat is iets wat er al jaren zo is.
20: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
7: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuilding-wedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jonge man uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
5: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
21: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
5: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
21: Dat is zeker niet mijn, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
5: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
21: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Marcel van Tilt.
23: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
24: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
25: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
7: De Wereldsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
21: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. We zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
7: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren een actie voor een miljonairstax. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstax The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
0: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
7: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Want we blijven volop verder inzetten op verkeersveiligheid, in het bijzonder rond scholen en zeker rond de lagere scholen, zoals in de Nieuwlandstraat en de Gerststraat.
3: Dat zijn eigenlijk prijzen aan verdienstelijke ondernemers in Oostende. Dat gaat al een aantal jaar door, maar nu hebben we er eigenlijk voor gekozen om dat in een nieuw jasje te steken.
6: Vandaar dat we aangevraagd hebben om de twee stroken, Gerststraat en Nieuwlandstraat, die aanpallen aan onze school, om te toveren tot fietsstraat.
8: We hebben eigenlijk na een korte oproep hebben we onmiddellijk 6 scholen in Oostende gehad die eigenlijk hun deelname hebben bevestigd. Het is een initiatief op vraag van het VTI.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Vanavond en vannacht temperaturen aan de kust rond de 10 graden. Morgen donderdag een wisselvallige dag met heel wat buien vanaf het noordwesten. En die kunnen soms fel zijn. Temperaturen liggen rond de 14 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Vanaf morgen treedt de herfst in.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
9: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden en kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt en kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
2: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: In Oostende is er voortaan een Tony Kopperswandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
11: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
12: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
13: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
14: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
5: Welke artiesten komen naar deze reunie?
14: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
5: Hoeveel mensen komen er?
14: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
5: En wat doen die artiesten op een reunie?
14: Wel, die mogen in feite 1 liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen 1 nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
5: En daar is wel nood aan?
14: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
5: Waarom is het in Oostende?
14: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Het is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
7: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de lade bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper €17 betaalt voor een bon die €20 waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
15: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
5: Dat is iets wat er al jaren zo is.
15: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
7: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuildingwedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jonge man uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: En ik ben een burgemeester met ambitie en ik vind ook dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben en op de Europese kaart mag gezet worden.
17: Maar zelfs al is dat 1 dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat dat mogelijk is.
18: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen, dat de eerste afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit en wij hopen in de toekomst meer leerlingen nog te kunnen aantrekken in onze ASO-richting.
19: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
17: We zien ook een grotere toestroom van de begeleidingsvragen, los van de overnachtingen in het sociaal huis, maar ook hier in het doorgroeihuis.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Voor de 4e keer is er een Oostense boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
4: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
20: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
5: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
20: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
5: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
20: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
5: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
20: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
5: Jullie verwachten best wel veel mensen.
20: Wij schatten toch een heel aantal teams, als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
5: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
20: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het kurszaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
5: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
20: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
7: De Wereldsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
0: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
7: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren een actie voor een miljonairstaks. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstaks The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
21: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
7: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Mijn naam is Joris Polet.
23: Ik ben André Durie.
24: Ik ben Kurt Kluis.
25: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
4: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
0: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
5: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
0: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30, 40, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
5: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
0: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
5: Wat komt er dan in de Weertsport?
0: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
5: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
0: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
5: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
0: Wel, mijn schoonbroer Filip gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
5: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
0: Dank je wel.
4: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Noordzee regionieuws.
7: In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
1: Daar zijn we weer met onze dagklapper. Vandaag is er Boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat tussen 2 en 6 uur vanavond. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Memoire de Fille. En dan mag u er vanavond voor Does Not. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. Robrecht van den Toren komt met zijn comedyvoorstelling, tenminste houdbaar, naar het cultuurcentrum De Grote Post vanavond om 8 uur. Tickets kosten €25. En dan heb ik nog dit. Deze namiddag om 1:30 en om 7 uur vanavond gaat in het ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in de Kasteelstraat in Zandvoorde een infosessie door over het nieuwe parkeerplan. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
5: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
3: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
5: Dit is op een hele bijzondere site.
3: Dat klopt. De site dateerde eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
5: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
3: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met twee nieuwbouwwoningen.
5: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
3: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
5: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
3: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
5: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
3: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
5: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
3: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
5: En hoe heet het?
3: Graanmolenhof.
7: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wij stellen voor dat die beelden zouden weggenomen worden, niet vernield. Die zetten ze in een museum, maar hier in Oostende is misschien wel een plaats. En hier juist voor staat er een vrouwelijk met een fakkel als een vorm van vrijheidsbeeld. Wij zouden zeggen, kijk, zet dat beeld in de plaats van het paard als een vorm van bevrijding.
8: Wel, het is eigenlijk zo dat wij op dit moment heel wat straten en pleintjes hebben in onze stad die vernoemd zijn naar mannen die een belangrijke verdienste hebben voor onze gemeente.
9: En die mensen zeiden dat ze de welzijn van Oostende is altijd welkom hier op dit festival, maar ze zeiden nog meer dan ooit, hebben ze het gevoel, dit gaat ook over ons.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
7: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de laden bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper €17 betaalt voor een bon die €20 waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
15: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de Zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
5: Dat is iets wat er al jaren zo is.
15: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
7: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuilding-wedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jonge man uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete. en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
10: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
5: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
10: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
5: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
10: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
5: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
10: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
5: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
10: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
5: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
10: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
5: Dat is op een bepaald moment gestopt?
10: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
5: Wat is er nu geworden van het zwembad?
10: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
7: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
12: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
23: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: De Wereldsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
0: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
7: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren een actie voor een miljonairstax. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstax The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
21: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
7: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Het is eigenlijk het grootste onderzoek naar erotische fantasieën van de Lage Landen ooit. En wat wij live brengen op het Theater aan Zee is zijn eigenlijk live interviews.
14: Wel, het is zo dat het volledige traject van Markt tot aan het einde van de Dorpsstraat, Korte Vijfwegstraat, een voorrangsweg wordt.
16: De kinderen van de speelpleinwerking hebben een week lang strandspelen gespeeld die al meer dan 100 jaar op ons strand gespeeld worden.
17: Ze komt naar Oostende van, kan je iets maken voor haar? En ik vind haar muziek wel redelijk tof en leuk en ambiance gemaakt in mijn jonge jaren, laat ons zeggen. En we hebben in feite een creatie voor haar gemaakt. Marsepein ook met chocolade erbij, omdat we toch Belgen zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Vanavond en vannacht temperaturen aan de kust rond de 10 graden. Morgen donderdag een wisselvallige dag met heel wat buien vanaf het noordwesten. En die kunnen soms fel zijn. Temperaturen liggen rond de 14 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Vanaf morgen treedt de herfst in.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt.

0: naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
1: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
0: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
0: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee regionieuws.
4: In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Eddy Grison.
7: Ik ben Dina Batti.
8: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
9: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
10: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
3: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
4: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de laden bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper €17 betaalt voor een bon die €20 waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
11: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
1: Dat is iets wat er al jaren zo is.
11: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen.

0: Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat er veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
1: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuildingwedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jonge man uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Chambre d'eau is een geweldig winters huiskamerfestival die wij met verschillende partners uit Oostende organiseren.
4: Kortom, het zorgt ervoor dat Stad Oostende leeft en de verbondenheid heeft met het FFO.
5: Ook op de Rode Loper mag er gedanst worden elke avond tussen 6:30 en 7:00. Gaat er elke dag een andere DJ staan en iedereen die wil mag komen dansen.
6: Waarbij dat we eigenlijk zien dat er verschillende diensten in onze stad nog een betere toegankelijke dienstverlening verdienen. En dan hebben we het over onze sociale dienst, we hebben over ons jeugd- en gezinsloket, we hebben het over het huis van het kind en ook eigenlijk onze dienstevenementen en lokale economie.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de 4e keer is er een Oostense boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
3: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
8: Welke artiesten komen naar deze reunie?
3: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
8: Hoeveel mensen komen er?
3: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
8: En wat doen die artiesten op een reunie?
3: Wel, die mogen in feite 1 liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen 1 nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
8: En daar is wel nood aan?
3: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
8: Waarom is het in Oostende?
3: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Het is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
1: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Weertsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
2: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstaks. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstaks The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die taks invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
3: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
1: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
5: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Rani van Landegem.
7: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
10: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
9: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
10: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
9: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
10: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Cursaal, waar we naar uitkijken.
9: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
10: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
9: Jullie verwachten best wel veel mensen.
10: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
9: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
10: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Cursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
9: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
10: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
11: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
12: Daar zijn we weer met onze dagklapper. Vandaag is er boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat tussen 2 en 6 uur vanavond. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Memoire de Fille. En dat mag u vanavond voor Douce Not. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Robrecht van den Toren komt met zijn comedyvoorstelling, tenminste houdbaar, naar het cultuurcentrum De Grote Post vanavond om 8 uur. Tickets kosten €25. En dan heb ik nog dit. Deze namiddag om 1:30 en om 7 uur vanavond haalt in het ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in de Kasteelstraat in Zandvoerde een infosessie door over het nieuwe parkeerplan. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
2: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
9: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
2: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
9: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
2: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
9: Wat komt er dan in De Weert Sport?
2: Wel, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
9: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
2: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
9: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
2: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
9: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
2: Dank je wel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: We hebben nog heel veel leuke activiteiten gedaan samen met de kinderen. Wat ook wel belangrijk is, dat ze dat dan later ook nog kunnen herhalen met hun kinderen. We zijn naar Plopsaland geweest, naar de zandsculpturen geweest.
14: Wat mij eigenlijk nog het meeste stoort, is aan deze vorm van ecoterrorisme. Want dat is het uiteindelijk toch wel. Daarvoor gelden kennelijk nog wetten, nog normen.
15: Elke middag ongeveer is het uitverkocht, zit het volzet. Zonder reserveren is momenteel moeilijk om aan het tafeltje te geraken.
16: Het is een heel visuele legging. In die zin, als je op de straat toekomt vanuit Brugge naar Oostende, zie je het aan de linkerkant liggen, een kilometer voor het Kennedy-rondpunt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de laden bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper €17 betaalt voor een bon die €20 waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
17: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
9: Dat is iets wat er al jaren zo is.
17: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat er veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
1: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuilding-wedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jongeman uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
9: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
18: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
9: Dit is op een hele bijzondere site.
18: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
9: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
18: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
9: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
18: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
19: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
18: Wel, een woning hier start vanaf €344.000 en die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
19: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
18: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
19: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
18: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
19: En hoe heet het?
18: Graanmolenhof.
1: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Dirk Matthijven.
21: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
22: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Wereldsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
2: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. We zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstax. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstax The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhard.
3: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
1: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde.
24: Bluf mij fikken van Mathilde, dat is een slogan. Hè. Dat is van Preutleu dat vroeger eigenlijk ook Bluf mij fikken van de minne.
25: Er zijn heel wat dringende zaken in de stad die veel belangrijker zijn dan het verplaatsen van een beeld.
26: Het is weer van dat. Ook ja, het is weer van dat. De revue komt er weer aan. Ah wel, ja, het is weer van dat.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht temperaturen aan de kust rond de 10 graden. Morgen donderdag een wisselvallige dag met heel wat buien vanaf het noordwesten. En die kunnen soms fel zijn. Temperaturen liggen rond de 14 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Vanaf morgen treedt de herfst in.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
19: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
4: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
19: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
4: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
19: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
4: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
19: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
4: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
19: Jullie hebben een eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
4: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
19: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
4: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
19: Dat is op een bepaald moment gestopt?
4: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
19: Wat is er nu geworden van het zwembad?
4: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
19: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool Muriel Jullet.
0: Regionieuws.
19: In Oostende is er voortaan een Tony Copperswandeling. Coppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
6: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
7: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
19: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad. U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
10: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
19: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
10: Dat is zeker niet mijn, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
19: Ja. Weten we nu al die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
10: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de laden bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper €17 betaalt voor een bon die €20 waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
11: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
19: Dat is iets wat er al jaren zo is.
11: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
1: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuildingwedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jongeman uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Elk terras in Rood-Middelkerken mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
25: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen problemen mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
13: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
14: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de 4e keer is er een Oostense boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredene brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
8: Regionaal nieuws hoor je hier. bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
9: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Wereldsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
2: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstaks. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstaks The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die taks invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
15: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
1: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
17: Ik ben Kirby Hallemees.
18: Ik ben Gaël Bouzin.
20: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
21: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel. In de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe. Omdat zij wilde stoppen. Dat ze zei, het is genoeg geweest voor mij. Ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
19: Welke artiesten komen naar deze reunie?
21: Er zijn verschillende artiesten. Ik kan niet al de namen noemen. Maar er zijn ook acteurs die komen. Producers, managers die komen. Die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
19: Hoeveel mensen komen er?
21: Dit jaar zijn we met 127. Dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
19: En wat doen die artiesten op een reunie?
21: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen. maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie, is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
19: En daar is wel nood aan?
21: Eigenlijk wel. Want ik wil dan nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
19: Waarom is het in Oostende?
21: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dat is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
19: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen. Wat?

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende is er voortaan een Tony Copperswandeling. Coppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Dagklapper.
2: Daar zijn we weer met onze dagklapper. Vandaag is er boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat tussen 2 en 6 uur vanavond. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Mémoire de Fille. En om 8 uur vanavond voor Douce Not. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Robrecht van den Toren komt met zijn comedyvoorstelling, tenminste houdbaar, naar het cultuurcentrum De Grote Post vanavond om 8 uur. Tickets kosten €25. En dan heb ik nog dit. Deze namiddag om 1:30 en om 7 uur vanavond gaat in het ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in de Kasteelstraat in Zandvoorde een infosessie door over het nieuwe parkeerplan. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
5: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
4: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
5: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
4: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
5: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
4: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
5: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
4: Jullie verwachten best wel veel mensen.
5: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
4: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
5: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
4: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
5: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik ga straks een post maken op mijn Instagram. Instagram die nu een beetje aan het ontploffen is door de slimste mens.
7: Ik heb alleszins al veel positieve reacties ontvangen van freelancers en zelfstandigen effectief uit het Oostendse die het effectief missen. Dus ja, ik denk wel dat er zeker voldoende interesse is.
8: Ja, wij zijn natuurlijk enorm opgetogen dat er een sponsor zich aangeboden heeft om een zeer mooie commerciële geste te doen en zijn naam te geven aan het vroegere Albertpark, moeten we nu zeggen.
9: Ze hebben mij opgesloten, Schepen Sas, en mijn goede vriend Schepen Torre moet me gaan zoeken, want zonder mij kan hij ook geen schepen worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de lade bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper €17 betaalt voor een bon die €20 waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
10: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
4: Dat is iets wat er al jaren zo is.
10: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
1: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuildingwedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jonge man uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Kopperswandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe de Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
11: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
4: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
11: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
4: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
11: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
4: Wat komt er dan in De Weert Sport?
11: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
4: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
11: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
4: De Weerdsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
11: Wel, mijn schoonbroer Filip gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
4: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
11: Dank je wel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk de Grauwe.
13: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
14: Ik ben Nancy Bourquani.
15: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De Weerdsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
11: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren een actie voor een miljonairstax. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstax The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
16: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
1: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Wij hebben op vandaag vanuit BZO samenwerkingsverbanden met heel wat ziekenhuizen landsbreed. En ook de instroom van onze patiëntenpopulatie komt van een stukje verder. We vinden het natuurlijk wel belangrijk om die specialistische zorg te kunnen blijven aanbieden, dat we gelieerd blijven aan een ziekenhuis met een tertiair specialistisch karakter.
18: Wel, de oplossing bestaat in het feit dat wij met de stad Oostende een doorgeeflening

0: begint treedt de herfst in.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
3: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
4: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
3: Dit is op een hele bijzondere site.
4: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
3: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
4: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
3: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
4: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
3: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
4: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
3: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
4: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
3: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
4: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
3: En hoe heet het?
4: Graanmolenhof.
0: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee regionieuws.
0: In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
6: Ik ben Stefan Tange.
7: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
8: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
9: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
10: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
3: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
10: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
3: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
10: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met

0: andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
1: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
0: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
1: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
0: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met op de burgemeester uitgenodigd speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk, voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
1: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
0: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
1: Dat is op een bepaald moment gestopt?
0: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
1: Wat is er nu geworden van het zwembad?
0: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
1: Proficiat met 50 jaar Vermeijlen School, Muriel Julet.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de lade bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper 17 euro betaalt voor een bon die 20 euro waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
2: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
3: Dat is iets wat er al jaren zo is.
2: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
1: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuilding-wedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jonge man uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Bij het Festival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
5: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
6: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met de thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënten.
7: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de 4e keer is er een Oostense boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulissen Bredene brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten 12 euro. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten 20 euro. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
8: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu? Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Huldenspoorlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
3: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
8: Dat is zeker niet mijn, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
3: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
8: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
9: De Wereldsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
10: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
9: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstaks. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstaks The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die taks invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
11: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
9: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
13: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Rani van Wandegem.
15: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
2: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak.
16: vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende is er voortaan een Tony Copperswandeling. Coppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Daar zijn we weer met onze dagklapper. Vandaag is er boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat tussen 2 en 6 uur vanavond. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Memoire de Fille. En dan mag u er vanavond voor Does Not. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. Robrecht van den Toren komt met zijn comedyvoorstelling, tenminste houdbaar, naar het cultuurcentrum De Grote Post vanavond om 8 uur. Tickets kosten €25. En dan heb ik nog dit. Deze namiddag om 1:30 en om 7 uur vanavond gaat in het ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in de Kasteelstraat in Zandvoorde een infosessie door over het nieuwe parkeerplan. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
4: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
3: Welke artiesten komen naar deze reunie?
4: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
3: Hoeveel mensen komen er?
4: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
3: En wat doen die artiesten op een reunie?
4: Wel, die mogen in feite 1 liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen 1 nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie, is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
3: En daar is wel nood aan?
4: Eigenlijk wel. Want ik wil dan nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
3: Waarom is het in Oostende?
4: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dat is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen, dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
2: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Die spreuk is in het Frans. Je crois que comprendre, je suis inclassable. In het Oostens vertaald betekent dit in feite, ik schilder zoals ik denk, er is bij mij een hoek af. Met andere woorden, ik ben niet in een kotje te passen.
6: Het zijn er meer dan 70 die altijd de pleinen vullen. Dus de voor staat echt goed vol dit jaar.
7: Maar ik denk toch, het hoogtepunt voor onze zaak zal de prijs al gewoon hebben van Unizo, creatief ondernemer. Omdat het niet direct logisch is dat een goochelaar voor u de prijs kan winnen van creatief ondernemer. En daar waren we eigenlijk wel heel fier op.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
2: Regio Nieuws. BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de lade bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper €17 betaalt voor een bon die €20 waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
8: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
3: Dat is iets wat er al jaren zo is.
8: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
2: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuilding-wedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jonge man uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
10: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
3: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
10: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
3: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
10: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Cursaal, waar we naar uitkijken.
3: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
10: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
3: Jullie verwachten best wel veel mensen.
10: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
3: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
10: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Cursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
3: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
10: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
12: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
14: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: De Wereldsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
15: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Op Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
2: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstax. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstax The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhard.
16: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
2: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Maar onbekend is onbemind. Als ze niet weten wat Oostende te bieden heeft, zullen ze ook nooit naar de kust afzakken. En dat is deels de bedoeling, ja, dat klopt.
18: En het meest in het oog springende altijd geweest is het werk van Paul Delvaux. En ook daar zijn we bezig met een plan om dat 2021 te restaureren.
19: Nu, de Oostendenaar zal niet verdwijnen, voor alle duidelijkheid. Onze doelstellingen zijn dat wij van de Oostendenaar naar een echte burgerinitiatief worden.
20: Het aantal leerlingen stijgt al 4 jaar op rij. Dat betekent toch dat we goed bezig zijn. En we hebben momenteel regio Oostende 53% marktaandeel van het onderwijssegment.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vanavond en vannacht temperaturen aan de kust rond de 10 graden. Morgen donderdag een wisselvallige dag met heel wat buien vanaf het noordwesten. En die kunnen soms fel zijn. Temperaturen liggen rond de 14 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Vanaf morgen treedt de herfst in.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
15: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
3: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
15: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
3: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
15: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
3: Wat komt er dan in de Weertsport?
15: Wel, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
3: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
15: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
3: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
15: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
3: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
15: Dank je wel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Simon Buijsen.
3: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
4: Ik ben Jean-Marie Barra.
5: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
8: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
7: Dit is op een hele bijzondere site.
8: Dat klopt. De site dateerde eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
7: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
8: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
7: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
8: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
7: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
8: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
7: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
8: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
7: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
8: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
7: En hoe heet het?
8: Graanmolenhof.
1: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de laden bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper €17 betaalt voor een bon die €20 waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
4: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
7: Dat is iets wat er al jaren zo is.
4: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
1: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuildingwedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jonge man uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Irma van onze revue, de Vissersvrouw, zit in Benidorm op reis. En we gaan hier deze middag een live verbinding doen met haar naar Benidorm.
10: Ja, de gemeenteraad is het hart van de democratie in Oostende. Het is een hele eer om daarvan voorzitter te zijn.
11: Wij zijn zeker niet boos. Wij willen gewoon een hele goede samenwerking met beiden. En daarom vragen wij dat ze vanaf het begin van de legislatuur ook rekening houden met de jeugd.
12: We gaan ons houden voorlopig op 3 dagen. Gewoon 3 uitverkochte zalen. De mensen moeten erop zijn.
13: Dus ik wil burgemeester zijn van iedereen onder het motto allemaal Oostendenaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de 4e keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: De Vermeijden School in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
14: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
7: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
14: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
7: Hoe gaat het nu met de Vermeijden School?
14: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
7: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
14: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
7: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
14: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen. Eigenlijk voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
7: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
14: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
7: Dat is op een bepaald moment gestopt?
14: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
7: Wat is er nu geworden van het zwembad?
14: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
1: Proficiat met 50 jaar Vermeilenschool Muriel Julet.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
1: De Weertsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
15: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstax. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstax The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
16: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
1: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
17: Ik ben Lut van de Kastelen.
18: Ik ben Patrick Jansen.
19: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad. U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
20: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
7: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
20: Dat is zeker niet mijn, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
7: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
20: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
2: Nieuws en info aan de kust.
21: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: In Oostende is er voortaan een Tony Koperswandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws en info.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee Dagklapper.
22: Daar zijn we weer met onze Dagklapper. Vandaag is er Boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat tussen 2 en 6 uur vanavond. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Memoire de Fille. En dat mag duur vanavond voor Does Not. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. Robrecht van den Toren komt met zijn comedyvoorstelling tenminste houdbaar naar het cultuurcentrum De Grote Post vanavond om 8 uur. Tickets kosten €25. En dan heb ik nog dit. Deze namiddag om 1:30 en om 7 uur vanavond gaat in het ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in de Kasteelstraat in Zandvoorde een infosessie door over het nieuwe parkeerplan. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
23: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden en kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt en kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Het is belangrijk om te stellen dat de stad Oostende wel al degelijk heel wat heeft gedaan. Zij houden zich wel degelijk aan het groeipad dat opgelegd werd om naar 9% sociale huur te gaan.
25: Hier in de site bij het AZ Oostende.
26: En ik ben heel blij dat Luc Steno op het programma van Zilverok ook aanwezig zal zijn.
27: Wel, ik loop eigenlijk nog met mijn nieuwe show. Ik kruk naar Oostende. Ik ben verhuisd van Gent naar Oostende. Sinds 3 jaar woon ik hier. En het is een heel toffe show. Hij loopt heel goed en ik ga zeker daar van mijn uitbrengen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de laden bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper 17 euro betaalt voor een bon die 20 euro waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
3: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
7: Dat is iets wat er al jaren zo is.
3: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
1: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuilding-wedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jonge man uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
4: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
7: Welke artiesten komen naar deze reunie?
4: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
7: Hoeveel mensen komen er?
4: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
7: En wat doen die artiesten op een reunie?
4: Wel, die mogen in feite 1 liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen 1 nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
7: En daar is wel nood aan?
4: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
7: Waarom is het in Oostende?
4: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dus een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Björn Anseeuw.
8: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
9: Ik ben Bruno Lammeleen, voorzitter van Fusion Oostende.
10: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Wereldsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
15: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende, hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstax. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstax The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
5: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
1: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en

0: trein zelfs, als ze van verder komen. Wij richten ons ook niet alleen tot jongeren in Oostende, maar ook Gestel, Echtegem, Eerenegem, Breedene, De Haan. Al die jongeren zijn welkom.
1: Dat betekent concreet dat wij de komende 3 maanden per maand 18 nieuwe kinderen en gezinnen in Oostende kunnen helpen met reguliere kinderopvang.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Vanavond en vannacht temperaturen aan de kust rond de 10 graden. Morgen donderdag een wisselvallige dag met heel wat buien vanaf het noordwesten. En die kunnen soms fel zijn. Temperaturen liggen rond de 14 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Vanaf morgen treedt de herfst in.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
4: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, bridge?
6: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
5: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
6: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
5: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
6: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Cursaal, waar we naar uitkijken.
5: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
6: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
5: Jullie verwachten best wel veel mensen.
6: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
5: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
6: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Cursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
5: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
6: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: In Oostende is er voortaan een Tony Koppers wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Echtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Echtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Marcel van Tilt.
8: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
9: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
10: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
11: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om

0: zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
1: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
0: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
1: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
0: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: Wat komt er dan in de Weertsport?
0: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
1: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
0: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
1: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
0: Wel, mijn schoonbroer Filip die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
0: Dank je wel.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
4: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de lade bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper €17 betaalt voor een bon die €20 waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
5: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
1: Dat is iets wat er al jaren zo is.
5: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd, ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
4: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuildingwedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jongeman uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
6: We gaan Oostende-Marrekerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrekerke is al heel, heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marrekerke woont.
7: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw een samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kursaal.
8: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod hebben.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
10: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
1: Dit is op een hele bijzondere site.
10: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
1: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
10: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
1: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
10: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
10: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
1: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
10: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
1: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
10: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
1: En hoe heet het?
10: Graanmolenhof.
9: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Weertsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
2: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstax. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstax The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
3: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
1: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
5: Ik ben Stefan Tange.
6: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
7: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
8: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
11: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
10: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
11: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
10: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
11: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
10: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
11: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
10: Jullie hebben een eenmalige open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
11: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
10: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
11: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
10: Dat is op een bepaald moment gestopt?
11: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
10: Wat is er nu geworden van het zwembad?
11: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
1: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerken kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
5: Daar zijn we weer met onze dagklapper. Vandaag is er boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat tussen 2 en 6 uur vanavond. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Mémoire de Fille. En dan mag u vanavond voor Douce Not. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. Robrecht van den Toren komt met zijn comedyvoorstelling, tenminste houdbaar, naar het cultuurcentrum De Grote Post vanavond om 8 uur. Tickets kosten €25. En dan heb ik nog dit. Deze namiddag om 1:30 en om 7 uur vanavond gaat in het ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in de Kasteelstraat in Zandvoorde een infosessie door over het nieuwe parkeerplan. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
10: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
12: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouilles en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
10: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
12: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
10: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
12: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Een nieuw wou doet groeien, zegt men altijd. Wij gaan van 70 leerlingen vorig jaar naar toch op 1 september 100 leerlingen die momenteel deze richting volgen.
14: Het is zo dat Haven Oostende sinds jaar en dag eigenlijk inzet op blauwe economie. En we willen dat blijven doen.
15: Er is eigenlijk geen kostprijs. Het enige dat je betaalt is €20 lidgeld per jaar. En met die €20 dus proberen we dan de dingen die versleten zijn of kapot zijn opnieuw te vervangen.
16: We willen open en eerlijk communiceren over de criminaliteitscijfers in Oostende, over het aantal meldingen, over het aantal interventies, over het aantal aanhoudingen, ook over de aard van de feiten.
17: Wel, we blijven altijd in de Grote Post. Het is een heel mooie zaal en kunnen 400 toeschouwers 1 voorstelling bijwonen. Moekie in onze kop.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de laden bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper €17 betaalt voor een bon die €20 waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
18: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
10: Dat is iets wat er al jaren zo is.
18: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
1: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuilding-wedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jonge man uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
19: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden en kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt en kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Eddy Grison.
22: Ik ben Hina Batti.
23: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
24: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Wereldsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
2: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstaks. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstaks The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
3: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
1: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We hebben dat ook gedaan, eigenlijk op vraag van de inwoners. We hebben veelmaal de vraag gekregen van Breden Festival is goed, maar wat dat we toch missen is de Afro-Zee. En we hebben geluisterd naar onze inwoners, dus Afro-Zee komt terug.
6: Wij zijn na 19 jaar, 18 jaar dat we hier zijn, was het tijd voor een volledige vernieuwing van ons restaurant. Aan de andere kant hadden we al een grote uitbreiding gedaan.
21: De beste comedy die ik breng is eigenlijk over mezelf. En er zijn herkenbare dingen. Dus ja, ik ben hier opgegroeid in Vlaanderen, in Middelkerk Oostende. Hier gestudeerd, met een Belgische vrouw getrouwd. Mijn eigen kindjes hier aan het opgroeien. Maar er is ook iets unieks aan mijn show. Dat is dat ik ook van Pakistanse origine ben.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht temperaturen aan de kust rond de 10 graden. Morgen donderdag een wisselvallige dag met heel wat buien vanaf het noordwesten. En die kunnen soms fel zijn. Temperaturen liggen rond de 14 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Vanaf morgen treedt de herfst in.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
22: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
10: Welke artiesten komen naar deze reunie?
22: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
10: Hoeveel mensen komen er?
22: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
10: En wat doen die artiesten op een reunie?
22: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
10: En daar is wel nood aan?
22: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
10: Waarom is het in Oostende?
22: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Het is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Björn Anseeuw.
7: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
8: Ik ben Bruno Lammeleen, voorzitter van Fusion Oostende.
11: Ik ben Peter Kruimers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
12: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
10: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
12: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
10: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
12: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kurzaal, waar we naar uitkijken.
10: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
12: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
10: Jullie verwachten best wel veel mensen.
12: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
10: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
12: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kurzaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
10: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
12: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de laden bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper €17 betaalt voor een bon die €20 waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
18: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
10: Dat is iets wat er al jaren zo is.
18: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
1: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuilding-wedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jonge man uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
13: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè. We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende. En het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
14: Dat wij dus voor Brede Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Brede Sas.
15: Ja, het zeitje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de 4e keer is er een Oostense boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulissen Brederen brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Brederen. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
2: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de 3e generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
10: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
2: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
10: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
2: Wel, de eerste optie was om een 4e generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. een grote uitverkoop en daarna zal ons pand verkocht worden.
10: Wat komt er dan in de weertsport?
2: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen en zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
10: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
2: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
10: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
2: Wel, mijn schoonbroer Filip die gaat op pensioen, hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
10: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
2: Dank je wel.

0: Noordzee regionieuws.
1: De Weertsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
2: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstax. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstax The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
3: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
1: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
5: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
6: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
7: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
9: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
10: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
9: Dit is op een hele bijzondere site.
10: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
9: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
10: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
9: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
10: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
9: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
10: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
9: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
10: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
9: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
10: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
9: En hoe heet het?
10: Graanmolenhof.
1: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende is er voortaan een Tony Koppers wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Daar zijn we weer met onze dagklapper. Vandaag is er boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat tussen 2 en 6 uur vanavond. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Memoire de Fille. En dan mag u er vanavond voor Does Not. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. Robrecht van den Toren komt met zijn comedyvoorstelling tenminste houdbaar naar het cultuurcentrum De Grote Post vanavond om 8 uur. Tickets kosten €25. En dan heb ik nog dit. Deze namiddag om 1:30 en om 7 uur vanavond gaat in het ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in de Kasteelstraat in Zandvoorde een infosessie door over het nieuwe parkeerplan. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
4: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
3: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
4: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
3: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
4: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
3: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
4: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
3: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
4: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
3: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
4: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
3: Dat is op een bepaald moment gestopt?
4: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
3: Wat is er nu geworden van het zwembad?
4: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
3: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Als je hier staat, dan zie je een ongelooflijk zicht van onze stad in alle mogelijke richtingen. Ik moet zeggen, ik ben toch wel onder de indruk van dit gebouw en het uitzicht die je hier hebt.
6: Uiteraard zullen er nog de campusnamen zijn. Het zal gemakkelijk zijn om te zeggen Campus Damiaan, Campus Serreus. Maar in principe gaan we naar AZ Oostende, wat eigenlijk al lang had moeten gebeuren en nu gaan we het echt doen.
7: Iedereen maakt ze zoals dat hij ze zelf het liefste eet. En ik ben wel fier dat ze in Oostende overal wel echt heel lekker zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
8: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de laden bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper €17 betaalt voor een bon die €20 waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
9: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
3: Dat is iets wat er al jaren zo is.
9: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
8: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuildingwedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jonge man uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad. U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
10: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouilles en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
3: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
10: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
3: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde...

0: omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstax. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstax The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
2: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
1: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Op 2 dagen tijd eigenlijk hier in het kurszaal binnenkomen, een decor opslaan, repeteren, de plaatsingen oefenen.
5: We investeren in fietsbeleid en de veiligheid van kindjes naar school en veiligheid van het fietsen algemeen, ja, daar ben je enorm mee klaar.
6: De Harmonie doet uitsluitend lokale optredens, dus Bredene, met opdrachten, concerten in opdracht van de gemeente.
7: Alles dat meer regelmatig staan, dus mezelf ook of ten of ander. Maar toch, de revue is iets speciaals. En voor een gewone revue en een kurszaal te krijgen, ik vind dat wel een eer.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht temperaturen aan de kust rond de 10 graden. Morgen donderdag een wisselvallige dag met heel wat buien vanaf het noordwesten. En die kunnen soms fel zijn. Temperaturen liggen rond de 14 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Vanaf morgen treedt de herfst in.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
10: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden en kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt en kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende is er voortaan een Tony Koppers wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor

0: komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Simon Buijsen.
3: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
4: Ik ben Jean-Marie Barra.
5: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
3: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel. In de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe. Omdat zij wilde stoppen. Dat ze zei, het is genoeg geweest voor mij. Ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
0: Welke artiesten komen naar deze reunie?
3: Er zijn verschillende artiesten. Ik kan niet al de namen noemen. Maar er zijn ook acteurs die komen. Producers, managers die komen. Die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
0: Hoeveel mensen komen er?
3: Dit jaar zijn we met 127. Dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
0: En wat doen die artiesten op een reunie?
3: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
0: En daar is wel nood aan?
3: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
0: Waarom is het in Oostende?
3: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dat is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
0: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
1: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de laden bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper €17 betaalt voor een bon die €20 waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
7: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
0: Dat is iets wat er al jaren zo is.
7: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
0: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuildingwedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jonge man uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
9: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende, dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, oh, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
10: Dat klopt natuurlijk. Hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben. Namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
12: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
11: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
12: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
11: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
12: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
11: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
12: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
11: Jullie verwachten best wel veel mensen.
12: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
11: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
12: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
11: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
12: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
4: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee Regio Nieuws.
0: De Weertsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
13: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. We zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
0: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstax. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstax The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
14: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
0: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
16: Ik ben Patrick de Vit.
17: Ik ben Philippe Monseweijer.
18: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
13: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
11: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
13: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
11: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
13: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
11: Wat komt er dan in De Weert Sport?
13: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
11: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
13: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
11: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
13: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
11: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
13: Dank je wel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende is er voortaan een Tony Koppers wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
0: Noordzee Dagklapper.
3: Daar zijn we weer met onze dagklapper. Vandaag is er boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat tussen 2 en 6 uur vanavond. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Memoire de Fille. En dan mag u er vanavond voor Douce Not. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. Robrecht van den Toren komt met zijn comedyvoorstelling, tenminste houdbaar, naar het cultuurcentrum De Grote Post vanavond om 8 uur. Tickets kosten €25. En dan heb ik nog dit. Deze namiddag om 1:30 en om 7 uur vanavond gaat in het ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in de Kasteelstraat in Zandvoorde een infosessie door over het nieuwe parkeerplan. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
5: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
4: Dit is op een hele bijzondere site.
5: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
4: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
5: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
4: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
5: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
4: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
5: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
4: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
5: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
4: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
5: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
4: En hoe heet het?
5: Graanmolenhof.
1: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Chambre d'eau is een geweldig winters huiskamerfestival die wij met verschillende partners uit Oostende organiseren.
7: Kortom, het zorgt ervoor dat Stad Oostende leeft en de verbondenheid heeft met het FFO.
8: Ook op de Rode Loper mag er gedanst worden elke avond tussen 6:30 en 7:00. Elke dag een andere DJ staan en iedereen die wil mag komen dansen.
9: Waarbij dat we eigenlijk zien dat er verschillende diensten in onze stad nog een betere toegankelijke dienstverlening verdienen. En dan hebben we het over onze sociale dienst, we hebben over ons jeugd- en gezinsloket, we hebben het over het huis van het kind en ook eigenlijk onze dienstevenementen en lokale economie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de laden bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper €17 betaalt voor een bon die €20 waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
10: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
4: Dat is iets wat er al jaren zo is.
10: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat er veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
1: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuilding-wedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jongeman uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Kopperswandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
11: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
4: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
11: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
4: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
11: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
4: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
11: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
4: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
11: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen. Eigenlijk voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
4: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
11: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
4: Dat is op een bepaald moment gestopt?
11: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
4: Wat is er nu geworden van het zwembad?
11: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
1: Proficiat met 50 jaar Vermeijlenschool Muriel Julet.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
12: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
13: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
14: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Wereldsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
15: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstaks. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstaks The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
16: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
1: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ja, om Bredene te laten beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
17: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
18: Ze kunnen dat via de website, dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail, dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht temperaturen aan de kust rond de 10 graden. Morgen donderdag een wisselvallige dag met heel wat buien vanaf het noordwesten. En die kunnen soms fel zijn. Temperaturen liggen rond de 14 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Vanaf morgen treedt de herfst in.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
4: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
19: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
20: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
19: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
20: Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
19: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende is er voortaan een Tony Kopperswandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
22: Ik ben Haris Brataneus.
23: Ik ben Christopher Meijer.
24: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
9: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de laden bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper 17 euro betaalt voor een bon die 20 euro waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
10: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
20: Dat is iets wat er al jaren zo is.
10: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
1: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuildingwedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jonge man uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Kopperswandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
5: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan. Dus Chuck Norris was langs geweest. En op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
6: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de 4e keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
22: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
4: Welke artiesten komen naar deze reunie?
22: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
4: Hoeveel mensen komen er?
22: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
4: En wat doen die artiesten op een reunie?
22: Wel, die mogen in feite 1 liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen 1 nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
4: En daar is wel nood aan?
22: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
4: Waarom is het in Oostende?
22: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dat is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De Wereldsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
15: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren een actie voor een miljonairstax. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstax The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
16: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
1: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
8: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
11: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
12: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
23: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
4: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
23: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
4: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
23: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
4: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
23: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
20: Jullie verwachten best wel veel mensen.
23: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
20: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
23: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het kurszaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
20: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
23: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Daar zijn we weer met onze dagklapper. Vandaag is er boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat tussen 2 en 6 uur vanavond. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Memoire de Fille. En dan mag u er vanavond voor Does Not. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. Robrecht van den Toren komt met zijn comedyvoorstelling, tenminste houdbaar, naar het cultuurcentrum De Grote Post vanavond om 8 uur. Tickets kosten €25. En dan heb ik nog dit. Deze namiddag om 1:30 en om 7 uur vanavond gaat in het ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in de Kasteelstraat in Zandvoorde een infosessie door over het nieuwe parkeerplan. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
5: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
4: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
5: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
4: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
5: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
4: Wat komt er dan in De Weert Sport?
5: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
4: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
5: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
4: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
5: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
4: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
5: Dank je wel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
7: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het heeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
8: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
9: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
1: Regio Nieuws. BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de laden bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper €17 betaalt voor een bon die €20 waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
10: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
4: Dat is iets wat er al jaren zo is.
10: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
1: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuildingwedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jonge man uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Kopperswandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
11: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
4: Dit is op een hele bijzondere site.
11: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
4: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
11: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan,

0: zullen die woningen zijn?
1: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
0: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
1: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
0: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
1: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
0: En hoe heet het?
1: Graanmolenhof.
2: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Olivier Vervaken, Kugabaulier.
5: Ik ben David Nasus.
6: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
7: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: De Wereldsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
8: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
2: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstax. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstax The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
9: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
2: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ons nieuw maritiem onderzoekscentrum in Oostende en zo zullen we eigenlijk de volledige as bevolken.
11: Inderdaad, wij zijn zeer tevreden dat de stad uiteindelijk voor dit park gekozen heeft. Ook omdat het in het hart van de sociale woonwijk ligt.
12: Maar we hebben eigenlijk onze maximale capaciteit bereikt. We kunnen niet meer schepen aanmeren om op een veilige manier de mensen ook aan boord te laten. Want al die schepen zijn ook toegankelijk voor het publiek.
13: Zij weten dat wij met de grote post eigenlijk over zalen beschikken die zeer goed technisch uitgerust zijn, maar ook een intieme setting bieden. Dus artiesten vinden dat zeer leuk om die toe te voegen aan hun tournee.
14: Oostende moet eigenlijk nog in het project stappen. De contacten zijn er en de intentie zou er zijn, maar er moet nog een charter ondertekend worden, want het charter dat betekent het engagement nemen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vanavond en vannacht temperaturen aan de kust rond de 10 graden. Morgen donderdag een wisselvallige dag met heel wat buien vanaf het noordwesten. En die kunnen soms fel zijn. Temperaturen liggen rond de 14 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Vanaf morgen treedt de herfst in.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.

0: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
1: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
0: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
1: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
0: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
1: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
0: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
1: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
0: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
1: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
0: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
1: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
0: Dat is op een bepaald moment gestopt?
1: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
0: Wat is er nu geworden van het zwembad?
1: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
0: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oostende is er voortaan een Tony Kopperswandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Natasja Waldman.
5: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
6: Ik ben Joke Doodlewoman.
7: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad. U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
8: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouilles en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
0: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
8: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
0: Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
8: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de laden bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper €17 betaalt voor een bon die €20 waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
2: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
3: Dat is iets wat er al jaren zo is.
2: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
1: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuilding-wedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jongeman uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het is vooral op basis van de vaststelling dat we in een aantal wijken permanente overlast hebben, dag, nacht, van vuurwerk dat wordt afgestoken. Ook buiten de periodes waarin dat de eindejaarsfeesten zijn, met heel veel overlast voor de wijken. Dus willen we het permanent verbieden.
5: Omdat Stad Oostende zet deze legislatuur in op ook onbemand sporten, noemen we dat dan.
6: Om te beginnen, op vraaghoek van de carnavalisten zorgen we voor een centraal punt. Op de groentemarkt zelf zetten we een authentieke spiegeltent.
7: Zoals Stefan ook al zei, het is een vergeten verhaal voor mensen die vandaag in Oostende leven, die redelijk jong zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de 4e keer is er een Oostense boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredene brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
8: Wat we blijven innoveren, en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Wereldsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
9: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstaks. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstaks The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
10: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
1: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
12: Ik ben Timmy van Assen.
13: Hallo, I'm Dario Durda.
14: Ik ben Frank Jonbloed.
15: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
16: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
3: Welke artiesten komen naar deze reunie?
16: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
3: Hoeveel mensen komen er?
16: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
3: En wat doen die artiesten op een reunie?
16: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen. maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie, is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
3: En daar is wel nood aan?
16: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
3: Waarom is het in Oostende?
16: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in de Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dus een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Nieuws en info.
3: Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust.
0: Radio Noordzee. Noordzee Dagklapper.
4: Daar zijn we weer met onze Dagklapper. Vandaag is er Boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat tussen 2 en 6 uur vanavond. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Memoire de Fille. En dat mag er vanavond voor Does Not. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. Robrecht van den Toren komt met zijn comedyvoorstelling tenminste houdbaar naar het cultuurcentrum De Grote Post vanavond om 8 uur. Tickets kosten €25. En dan heb ik nog dit. Deze namiddag om 1:30 en om 7 uur vanavond gaat in het ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in de Kasteelstraat in Zandvoorde een infosessie door over het nieuwe parkeerplan. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, bridge?
6: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
5: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
6: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
5: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
6: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
5: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
6: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
5: Jullie verwachten best wel veel mensen.
6: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
5: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
6: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
5: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
6: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Als je hier staat, dan zie je een ongelooflijk zicht van onze stad in alle mogelijke richtingen. Ik moet zeggen, ik ben toch wel onder de indruk van dit gebouw en het uitzicht die je hier hebt.
8: Uiteraard zullen er nog de campusnamen zijn. Het zal gemakkelijk zijn om te zeggen Campus Damiaan, Campus Serreus. Maar in principe gaan we naar AZ Oostende, wat eigenlijk al lang had moeten gebeuren. En nu gaan we het echt doen.
9: Iedereen maakt ze zoals dat hij ze zelf het liefste eet. En ik ben wel fier dat ze in Oostende overal wel echt heel lekker zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de laden bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper €17 betaalt voor een bon die €20 waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
10: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
5: Dat is iets wat er al jaren zo is.
10: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
1: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuilding-wedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jongeman uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
11: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. We zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
5: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
11: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
5: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
11: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
5: Wat komt er dan in De Weert Sport?
11: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
5: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
11: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
5: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
11: Wel, mijn schoonbroer Filip gaat op pensioen, hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
12: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
11: Dank je wel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Tineke van Halemeesch.
14: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Frank Dierkens.
16: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De Weertsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
11: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. We zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstax. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstax The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhard.
17: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
1: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
19: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
20: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzee garnaaltjes, meer dan 30% Noordzee garnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostendse garnaalvissers.
21: Een enorme trotse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht temperaturen aan de kust rond de 10 graden. Morgen donderdag een wisselvallige dag met heel wat buien vanaf het noordwesten. En die kunnen soms fel zijn. Temperaturen liggen rond de 14 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Vanaf morgen treedt de herfst in.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
5: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van Residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
22: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
5: Dit is op een hele bijzondere site.
22: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
5: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
22: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met twee nieuwbouwwoningen.
5: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
22: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
5: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
22: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
5: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
22: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
5: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
22: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
5: En hoe heet het?
22: Graanmolenhof.
1: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Tineke van Halemees.
3: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Frank Dierkens.
5: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
7: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
1: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
7: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
1: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
7: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
1: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
7: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
1: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
7: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
1: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
7: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
1: Dat is op een bepaald moment gestopt?
7: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
1: Wat is er nu geworden van het zwembad?
7: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
1: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de laden bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper €17 betaalt voor een bon die €20 waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
4: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de Zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
8: Dat is iets wat er al jaren zo is.
4: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd, ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
1: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuildingwedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jongeman uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat de Oostendenaar hier van het gelag betaalt.
10: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
11: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons in onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de 4e keer is er een Oostense boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulissen Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
12: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
13: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
12: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
13: Dat is zeker niet mijn, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
12: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
13: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Weertsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
13: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstaks. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstaks The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
14: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
1: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
16: Ik ben Haris Brataneus.
17: Ik ben Christophe Vermeijden.
18: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
20: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende is er voortaan een Tony Koppers wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
21: Daar zijn we weer met onze dagklapper. Vandaag is er boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat tussen 2 en 6 uur vanavond. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Memoire de Fille. En dan mag u er vanavond voor Douce Not. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. Robrecht van den Toren komt met zijn comedyvoorstelling Tenminste Houdbaar naar het cultuurcentrum De Grote Post vanavond om 8 uur. Tickets kosten €25. En dan heb ik nog dit. Deze namiddag om 1:30 en om 7 uur vanavond gaat in het ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in de Kasteelstraat in Zandvoorde een infosessie door over het nieuwe parkeerplan. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
16: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
19: Welke artiesten komen naar deze reunie?
16: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
19: Hoeveel mensen komen er?
16: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
19: En wat doen die artiesten op een reunie?
16: Wel, die mogen in feite 1 liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen 1 nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
19: En daar is wel nood aan?
16: Eigenlijk wel. Want ik wil dan nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
19: Waarom is het in Oostende?
16: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dat is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen, dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
19: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ja, maar de burger heeft nog altijd het laatste woord. Dus vandaag krijgt iedere middelkerkenaar een folder in zijn bus waarin dat hij mag zijn opmerkingen maken en mag hij nog altijd zeggen welk project hij wenst.
22: De inkomsten van die PV's die gaan helemaal niet naar de stad Oostende. Die gaan naar de politie in het algemeen, naar het boetefonds.
23: Dat zij 40% van hun totale vis hier in Oostende, op de site in Oostende, aan land brengen en veilen.
24: Wij waren permanent met 4 inspecteurs onder leiding van de coördinator en hoofdinspecteur op het terrein, op het strand, de dijk en de westelijke strekdam.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
19: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de laden bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper €17 betaalt voor een bon die €20 waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken.
1: Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
4: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
19: Dat is iets wat er al jaren zo is.
4: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
1: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuildingwedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jonge man uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Kopperswandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
2: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
19: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
2: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
19: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?

0: zal zijn.
1: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
0: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het kurszaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
1: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
0: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gaël Bouzin.
6: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
2: Noordzee Regionieuws.
7: De Wereldsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
8: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
7: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstaks. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstaks The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
9: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
7: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We willen ervoor zorgen dat er een aantal extra winkels komen, een aantal extra evenementen. En dat zal zeker bijdragen dat de mensen in de toekomst gerust zijn op Oudenburg. En dat is onze doelstelling.
5: Ja, vanuit het Reizenerscentrum De Heuzetoren hebben wij ook steun mogen ontvangen en hebben zij ook een aantal zaken verkocht.
11: Eerlijk gezegd, volgens mij een van de verborgen parels in Oostende.
5: Er is voor eerst het Stadsmuseum in de Lange Straat, er is museum in de Romestraat en er is de Venetiaanse handerijen op de Zeedijk.
4: Het nieuwjaarsgeschenk dit jaar voor de Oostendenaars is een herbruikbare drinkfles.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Vanavond en vannacht temperaturen aan de kust rond de 10 graden. Morgen donderdag een wisselvallige dag met heel wat buien vanaf het noordwesten. En die kunnen soms fel zijn. Temperaturen liggen rond de 14 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Vanaf morgen treedt de herfst in.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
12: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
12: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
8: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.

0: Dat betekent dat er een uitverkoop komt.
1: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan, met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
0: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
1: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
0: Wat komt er dan in de Weertsport?
1: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
0: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
1: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
0: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
1: Wel, mijn schoonbroer Filip gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
0: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
1: Dank je wel.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
4: In Oostende is er voortaan een Tony Copperswandeling. Coppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Stefan Tange.
6: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
7: Ik ben Rudy de Meijer.
8: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
0: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
9: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
0: Dit is op een hele bijzondere site.
9: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
0: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
9: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
0: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
9: Het is eigenlijk een manier om, om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laten we zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
0: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
9: Wel, een woning hier start vanaf €344.000 en die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
0: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
9: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
0: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
9: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
0: En hoe heet het?
9: Graanmolenhof.
4: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de lade bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper €17 betaalt voor een bon die €20 waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
7: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
0: Dat is iets wat er al jaren zo is.
7: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
4: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuildingwedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jonge man uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
11: Oostende en omstreek was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons rood concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de kronenschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
12: De Kursaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
13: familiepark ook, 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Voor de vierde keer is er een Oostense boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
14: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
0: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
14: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
0: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
14: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
0: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
14: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
0: Jullie hebben een eenmalige open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
14: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
0: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
14: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
0: Dat is op een bepaald moment gestopt?
14: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
0: Wat is er nu geworden van het zwembad?
14: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
4: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool Muriel Jullet.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De Wereldsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
15: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
4: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstaks. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstaks The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
16: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
4: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
18: Ik ben Patrick de Vit.
19: Ik ben Philippe Monseweijer.
20: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
0: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
21: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
0: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
21: Dat is zeker niet mijn, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
0: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
21: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
2: En info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: In Oostende is er voortaan een Tony Koppers wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
22: Daar zijn we weer met onze dagklapper. Vandaag is er boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat tussen 2 en 6 uur vanavond. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Mémoire de Fille. En om 8 uur vanavond voor Douce Not. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. Robrecht van den Toren komt met zijn comedyvoorstelling, tenminste houdbaar, naar het cultuurcentrum De Grote Post vanavond om 8 uur. Tickets kosten €25. En dan heb ik nog dit. Deze namiddag om 1:30 en om 7 uur vanavond gaat in het ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in de Kasteelstraat in Zandvoorde een infosessie door over het nieuwe parkeerplan. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
1: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan het doen.
5: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten aan het ziekenhuis.
6: Ja, ik hou van Oostende. Ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van, ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Hè. Ik denk tot schilder en zo'n speeljaard.
16: Wel, de ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk. Maar we moeten er ook realistisch in zijn dat er de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
4: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de laden bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper 17 euro betaalt voor een bon die 20 euro waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
7: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
0: Dat is iets wat er al jaren zo is.
7: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd, ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
4: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuilding-wedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jonge man uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
8: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
0: Welke artiesten komen naar deze reunie?
8: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
0: Hoeveel mensen komen er?
8: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
0: En wat doen die artiesten op een reunie?
8: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
0: En daar is wel nood aan?
8: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
0: Waarom is het in Oostende?
8: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dus een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
0: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Willy Sommers.
10: Ik ben Romina van Oren.
23: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
24: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: De Wereldsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
15: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
4: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstax. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstax The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhard.
16: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
4: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een...
2: Noordzee regionieuws.
4: De Weertsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
15: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
4: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstaks. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstaks The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die taks invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
16: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
4: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Dirk Matthijven.
11: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
12: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
13: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
0: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
13: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
0: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
13: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
0: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
13: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
0: Jullie verwachten best wel veel mensen.
13: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
0: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
13: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
0: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
13: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: In Oostende is er voortaan een Tony Copperswandeling. Coppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
15: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
0: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
15: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
0: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
15: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
0: Wat komt er dan in De Weert Sport?
15: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
0: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
15: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
0: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
15: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
0: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
15: Dank je wel.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ja, een slice of life in Oostende geworden, waarvan dat vooral de grote figuren die hier in Oostende geweest zijn, maar het is vooral ook het sfeer van het boek, hoe dat het is doorspekt met allerlei verhalen over Oostende en die figuren. En ja, heel leuk om het eindresultaat na al die jaren te zien.
17: Iedere keer als ik met hen op café zat, en dat gebeurde meer dan eens, dan vertelden wij vooral over muziek en ook over Oostende. En hij zei dan altijd straffe verhalen van Oostende, van die is daar geweest en die is daar geweest. En ik kijk dan altijd zo van, maar allee. En hij zei dan, ja, check it out.
18: Bij Karl Marx, die zijn manifest geschreven tussen Oostende en Brussel. Oh ja, wat hier al gebeurd is, dat is ongelooflijk. En ook, die stad was een cultuurstad, hè. Ze spraken drie talen hier, hè.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de laden bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper €17 betaalt voor een bon die €20 waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
7: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
0: Dat is iets wat er al jaren zo is.
7: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat er veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
4: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuilding-wedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jongeman uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Kopperswandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
0: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
1: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
0: Dit is op een hele bijzondere site.
1: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
0: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
1: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
0: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
1: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
0: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
1: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
0: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
1: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
0: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
1: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
0: En hoe heet het?
1: Graanmolenhof.
4: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Eddy Grison.
20: Ik ben Hina Batti.
21: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
22: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: De Wereldsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
15: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. We zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
4: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstax. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstax The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhard.
16: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
4: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
26: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
27: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
28: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
0: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
28: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
0: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
28: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
0: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
28: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
0: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
28: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen. Eigenlijk voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
0: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
28: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
0: Dat is op een bepaald moment gestopt?
28: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
0: Wat is er nu geworden van het zwembad?
28: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
4: Proficiat met 50 jaar Vermeijlenschool Muriel Julet.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: In Oostende is er voortaan een Tony Koppers wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
0: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
6: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
0: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
6: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
0: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
6: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de laden bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper €17 betaalt voor een bon die €20 waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
7: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de Zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
0: Dat is iets wat er al jaren zo is.
7: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
4: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuildingwedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jongeman uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers.

0: Wel, ik denk dat het belangrijk is om een heel goed vrijwilligersbeleid te coördineren, te sturen, omdat die vrijwilligers ongelooflijk belangrijk zijn voor de stad Oostende.
1: Hoe gek het ook mag klinken, dat is toch een zekere inspanning. Je probeert iedereen wat aandacht te geven en mensen zijn soms met veel en zitten soms ook met veel. Ik probeer naar iedereen te luisteren en er voor iedereen te zijn. Dus ik zal goed slapen vannacht.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
6: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
2: Regionaal nieuws en info.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: De Wereldsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
7: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
3: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstax. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstax The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
8: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
3: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete.

0: en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Natasja Waldman.
3: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
4: Ik ben Jook Doodlewoman.
5: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
7: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
0: Welke artiesten komen naar deze reunie?
7: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
0: Hoeveel mensen komen er?
7: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
0: En wat doen die artiesten op een reunie?
7: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
0: En daar is wel nood aan?
7: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
0: Waarom is het in Oostende?
7: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Het is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
0: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, bridge?
4: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
3: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
4: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
3: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
4: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Cursaal, waar we naar uitkijken.
3: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
4: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
3: Jullie verwachten best wel veel mensen.
4: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
3: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
4: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Cursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
3: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
4: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, maar de burger heeft nog altijd het laatste woord. Dus vandaag krijgt iedere Middelkerkenaar een folder in zijn bus waarin dat hij mag zijn opmerkingen maken en mag hij nog altijd zeggen welk project hij wenst.
6: De inkomsten van die PV's die gaan helemaal niet naar de stad Oostende. Die gaan naar de politie in het algemeen, naar het boetefonds.
7: Dat zij 40% van hun totale vis hier in Oostende, op de site in Oostende, aan land brengen en veilen.
8: Wij waren permanent met 4 inspecteurs onder leiding van de coördinator en hoofdinspecteur op het terrein, op het strand, de dijk en de westelijke strekdam.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, 1/3 daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de laden bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper €17 betaalt voor een bon die €20 waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
9: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
3: Dat is iets wat er al jaren zo is.
9: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat er veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
1: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuildingwedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jonge man uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Kopperswandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
10: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
3: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
10: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
3: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
10: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
3: Wat komt er dan in De Weert Sport?
10: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
3: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
10: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
3: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
10: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
3: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
10: Dank je wel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Maxime Dong.
12: Ik ben Brenda Linskens.
13: Ik ben Bart Versleus.
14: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Weert Sport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
10: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstax. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstax The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
11: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
1: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wel, het is ook nodig, bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
15: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
16: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concert in Casino Courcelles Oostende.
17: Wel, ik denk dat er misschien zou kunnen door Oostendse koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden brengen. Hè?
18: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de week Konterdam.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
19: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
3: Dit is op een hele bijzondere site.
19: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
3: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
19: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
3: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
19: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laten we zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
3: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
19: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
20: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
19: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
20: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
19: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
20: En hoe heet het?
19: Graanmolenhof.
1: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende is er voortaan een Tony Copperswandeling. Coppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
20: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
21: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
20: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
21: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
20: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
21: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
20: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
21: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
20: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
21: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
20: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
21: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
20: Dat is op een bepaald moment gestopt?
21: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
20: Wat is er nu geworden van het zwembad?
21: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
1: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de lade bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper 17 euro betaalt voor een bon die 20 euro waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
9: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
20: Dat is iets wat er al jaren zo is.
9: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat er veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
1: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuildingwedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jonge man uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Kopperswandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
5: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
22: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid en de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
23: Waar alle Oostendenaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
20: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
24: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
20: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
24: Dat is zeker niet mijn, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
20: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
24: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: De Weertsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
10: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstax. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstax The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
6: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
1: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Marcel van Tilt.
8: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
12: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
14: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
25: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende is er voortaan een Tony Copperswandeling. Coppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
11: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
3: Welke artiesten komen naar deze reunie?
11: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
3: Hoeveel mensen komen er?
11: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
3: En wat doen die artiesten op een reunie?
11: Wel, die mogen in feite 1 liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaatst. En ze mogen 1 nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
3: En daar is wel nood aan?
11: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
3: Waarom is het in Oostende?
11: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dat is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen, dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
1: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten en Raverszijde. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
25: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
15: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
16: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
25: Gezien dat de Oostrover eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pionierzool helpen invullen daarmee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de laden bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper €17 betaalt voor een bon die €20 waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
4: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
20: Dat is iets wat er al jaren zo is.
4: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat er veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
1: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuildingwedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jongeman uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
9: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
20: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
9: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
20: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
9: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
20: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
9: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
20: Jullie verwachten best wel veel mensen.
9: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
20: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
9: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
20: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
9: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
18: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Rani van Landegem.
21: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Weertsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
26: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstax. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstax The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
5: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
1: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Als de Polisfeest een geroep voelt om mee te vragen, dan ga ik dat zeker niet afslaan.
7: En we horen dat ook van de mensen die naar het festival komen, dus dat inderdaad wel iets heel nieuws is. En dat ze zeer tevreden zijn. De mensen dan zeggen, ja, de kinderen kunnen we hier ook een keer uitlaten. Ze zijn ook een keer content, blij zijn. Dus ik denk dat we hier een zeer geslaagde editie hebben.
10: En voor de rest zijn de meest memorabele momenten als je vrienden tegenkomt en als je blijft plakken, want daarvoor zijn de Paulusfeesten gekend.
22: De mensen kunnen IBI steunen en uiteraard met hun steun ook mij vooruit duwen om de 792 kilometer te kunnen afwandelen. En dat kunnen ze doen rechtstreeks op rekening van IBI's.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
26: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
3: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
26: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
3: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
26: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
3: Wat komt er dan in De Weert Sport?
26: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
3: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
26: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
3: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
26: Wel, mijn schoonbroer Filip gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf bleef zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
20: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
26: Dank je wel.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende is er voortaan een Tony Kopperswandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
8: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
3: Dit is op een hele bijzondere site.
8: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
3: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
8: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
3: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
8: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
3: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
8: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
3: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
8: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
3: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
8: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
3: En hoe heet het?
8: Graanmolenhof.
1: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de lade bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper 17 euro betaalt voor een bon die 20 euro waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
4: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
3: Dat is iets wat er al jaren zo is.
4: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
1: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuilding-wedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jonge man uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Kopperswandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Sinds 2 jaar geleden zijn we daar ook in Vajamundo bijgekomen, waar we toch tot een 250 mensen kunnen gaan. En waar we ook merken dat steeds meer en meer mensen ons weten te vinden in Oostende.
12: Eerste keer in de grote post. Ik heb altijd in het buitenland gewerkt. En dit keer mag ik in mijn stad in de grote post spelen. Dat is vooral een eer voor mij.
13: Natuurlijk, ja, de OC's blijven wat ze zijn. De verandering komt er voornamelijk naar het feit dat de mensen die aanwezig zullen zijn ook wel altijd de vaste en dezelfde mensen zullen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de 4e keer is er een Oostense boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20.

0: Muriel Jullet. Dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
1: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
0: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
1: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
0: Hoe gaat het nu met de Vermeijlen school?
1: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
0: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
1: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
0: Jullie hebben een eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
1: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
0: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
1: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
0: Dat is op een bepaald moment gestopt?
1: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
0: Wat is er nu geworden van het zwembad?
1: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
2: Proficiat met 50 jaar Vermeijlen School, Muriel Jullet.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Weertsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
2: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstax. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstax The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
3: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
1: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
5: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Romina van Horen.
7: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
8: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
7: En als wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio...

0: Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
3: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
4: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Heldenspoorlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
3: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
4: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
3: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
4: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
1: Regionieuws.
2: In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
5: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden en kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt en kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinder zich ze staan.
7: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
8: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
9: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre in Oostende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de lade bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper 17 euro betaalt voor een bon die 20 euro waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
10: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
3: Dat is iets wat er al jaren zo is.
10: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat er veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
2: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuildingwedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jonge man uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Kopperswandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
7: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
3: Welke artiesten komen naar deze reunie?
7: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
3: Hoeveel mensen komen er?
7: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
3: En wat doen die artiesten op een reunie?
7: Wel, die mogen in feite 1 liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen 1 nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
3: En daar is wel nood aan?
7: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
3: Waarom is het in Oostende?
7: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Het is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen, dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
2: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, mijn naam is Gunther Nijfs.
12: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
14: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De Wereldsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
4: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
2: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren een actie voor een miljonairstax. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstax The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
15: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
2: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik heb een zomernovelle geschreven, het heet Café de l'Hôtel.
16: Want die eerste verdieping, dat is dus de vernieuwde turnzaal, die heeft een mooie grote glazen wand met een prachtig uitzicht op de Spuikom.
17: En die inplanting, de geplande inplanting, ligt toch veel wijkbewoners zwaar op de maag, omdat die ingeplant staat vlak aan de Nieuwpoortse Steenweg, dus ook zeer dicht bij de wijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
19: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
18: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
19: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
18: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
19: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Cursaal, waar we naar uitkijken.
18: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
19: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
18: Jullie verwachten best wel veel mensen.
19: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
18: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
19: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Cursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
18: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
19: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oostende is er voortaan een Tony Kopperswandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
18: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
4: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
18: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
4: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
18: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
4: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
18: Wat komt er dan in De Weert Sport?
4: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
18: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
4: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
18: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
4: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen, hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
18: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
4: Dank je wel.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de laden bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper 17 euro betaalt voor een bon die 20 euro waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
10: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
3: Dat is iets wat er al jaren zo is.
10: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
2: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuilding-wedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jonge man uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: We hebben een overweldigende steun gekregen van onze leden om toe te treden tot deze coalitie, omdat men aanvoelt dat vernieuwing zo nodig is hier in Oostende.
21: En vanuit het Economisch Huis gaan we hen uiteraard voorstellen op allerhande netwerkevents.
22: Moesten ze vragen aan ik van, moest je de tijd kunnen terugdraaien, zou je het opnieuw doen? Ik zou alles opnieuw doen, en met dezelfde persoon.
23: Als men spreekt van musicals, spreekt men nogal snel over Fame. Een legendarische film uit de jaren 80, waarop de musical gebaseerd is.
24: Het is dan ook een vernieuwingscoalitie. En ik denk dat dat goed is voor de Oostende. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, nieuwe aanpak, creativiteit.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Voor de 4e keer is er een Oostense boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme. Op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten 12 euro. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten 20 euro. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
18: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
25: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
18: Dit is op een hele bijzondere site.
25: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
18: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
25: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
18: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
25: Dat is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
18: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
25: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
18: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
25: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
18: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
25: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
18: En hoe heet het?
25: Graanmolenhof.
2: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De Wereldsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
5: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
2: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren een actie voor een miljonairstax. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstax The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
6: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
2: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
8: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
9: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Mark Azier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
18: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
10: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
18: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
10: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
18: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
10: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
18: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
10: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
18: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
10: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met op de burgemeester uitgenodigd speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk, voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
18: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
10: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
18: Dat is op een bepaald moment gestopt?
10: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
18: Wat is er nu geworden van het zwembad?
10: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
2: Proficiat met 50 jaar Vermeilenschool, Muriel Julet.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
2: In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
3: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
4: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
18: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
4: Dat is zeker niet mijn, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
18: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
4: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
13: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienen en Den Haan vinden ons eigenlijk heel vlot.
14: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
15: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de lade bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper €17 betaalt voor een bon die €20 waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
10: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
3: Dat is iets wat er al jaren zo is.
10: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
2: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuilding-wedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jonge man uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
16: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden en kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt en kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Maxime Dong.
19: Ik ben Brenda Linskens.
20: Ik ben Bart Versleus.
21: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De Weertsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
5: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
2: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstax. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstax The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
6: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
2: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: En dan naderhand in de grote post nu. Hè. Alle jaren is dat feitelijk een hoogtepunt. Alle jaren is dat volledig uitverkocht. Al een jaar en tot twee jaar op voorhand.
20: Heel erg mooi weer in Oostende. En dat betekent dat er heel veel werk was voor de strandredders.
22: Ik denk dat het voor veel Oostendse jongeren werkelijk een enorme troef zal zijn. Ze kunnen nu hun eigen stad, hun sportieve ontwikkeling, vervolmaken.
23: Want met Vredestadsorkest in het Witpaard, ik heb een geweldige moment gehad toen. Dat was toen schitterend voor mij. Dat was het prille begin. Hè.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
24: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
18: Welke artiesten komen naar deze reunie?
24: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
18: Hoeveel mensen komen er?
24: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
18: En wat doen die artiesten op een reunie?
24: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
18: En daar is wel nood aan?
24: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
18: Waarom is het in Oostende?
24: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dus een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
2: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: In Oostende is er voortaan een Tony Copperswandeling. Coppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Echtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat bridge?
4: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
18: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
4: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
18: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
4: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
18: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
4: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
18: Jullie verwachten best wel veel mensen.
4: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
18: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
4: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
18: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
4: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
1: Nieuws en info aan de kust.
0: Radio
1: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de laden bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper €17 betaalt voor een bon die €20 waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
10: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
18: Dat is iets wat er al jaren zo is.
10: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat er veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
2: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuildingwedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jongeman uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is. Dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
8: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen. En waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
9: Wekelijks hebben wij een lijn Oostende-Zeebrugge-Antwerpen inderdaad. En we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen. Dus 2 afvaarten per week.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Voor de 4e keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
18: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
5: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de 3e generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
18: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
5: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
18: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
5: Wel, de eerste optie was om een 4e generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
18: Wat komt er dan in De Weert Sport?
5: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
18: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
5: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
18: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
5: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
18: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
5: Dank je wel.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De Wereldsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
5: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen.

0: blikjes drank met de naam miljonairstaks The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
1: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
0: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Sivan Tange.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
5: Ik ben Rudy de Meijer.
6: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
8: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
9: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
8: Dit is op een hele bijzondere site.
9: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
8: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
9: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
8: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
9: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
8: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
9: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
8: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
9: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
8: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
9: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
8: En hoe heet het?
9: Graanmolenhof.
0: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
0: In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale.

0: internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De Vermeijden School in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
4: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
3: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
4: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
3: Hoe gaat het nu met de Vermeijden School?
4: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
3: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
4: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
3: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
4: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd, speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk, voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
3: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
4: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
3: Dat is op een bepaald moment gestopt?
4: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
3: Wat is er nu geworden van het zwembad?
4: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
0: Proficiat met 50 jaar Vermeijden School, Muriel Jullet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan doen.
6: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten, aan het ziekenhuis.
7: Ja, ik hou van Oostende. Ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van, ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Hè. Ik denk tot schilder Enzo Spiljaard.
8: Wel, de ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk. Maar we moeten er ook realistisch in zijn dat de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de laden bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper 17 euro betaalt voor een bon die 20 euro waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
9: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
3: Dat is iets wat er al jaren zo is.
9: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
0: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuildingwedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jonge man uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
3: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
5: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Huldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
3: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
5: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
3: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
5: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
11: Ik ben Timmy van Assen.
12: Hello, I'm Dario Durda.
13: Ik ben Frank Jonbloed.
14: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: De Wereldsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
15: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
0: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstax. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstax The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
16: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
0: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
13: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende, dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
17: Dat klopt natuurlijk. Hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben, namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
18: We blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
2: Noordzee Regionieuws.
0: In Oostende is er voortaan een Tony Kopperswandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
19: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
3: Welke artiesten komen naar deze reunie?
19: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
3: Hoeveel mensen komen er?
19: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
3: En wat doen die artiesten op een reunie?
19: Wel, die mogen in feite 1 liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen 1 nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
3: En daar is wel nood aan?
19: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
3: Waarom is het in Oostende?
19: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dus een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
3: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.

0: Noordzee regionieuws.
1: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de laden bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper 17 euro betaalt voor een bon die 20 euro waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
2: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
3: Dat is iets wat er al jaren zo is.
2: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
1: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuilding-wedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jonge man uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En het excuus was, ja, maar het is toch in het gras. Allee, dat is de reinste onzin. Hondenpoep moet altijd in alle omstandigheden opgeruimd worden. En de mensen die een hond hebben, die weten het perfect. Dus die excuses waren er gewoon geen rekening mee houden.
5: Theater aan Zee is Oostende en Oostende is Theater aan Zee. Dat betekent, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Theater aan Zee betekent heel veel voor Oostende.
6: En ik denk dat we een beetje gebot zijn tegen de ploeg van het moment. Inderdaad, het is een beetje zuur dat je natuurlijk die match nu net nog moet verliezen. Maar het blijft sport, hè. Het blijft sport.
7: Ik vind, als je een dier hebt, voor eerst moet je dier leren. En moet je leren proper zijn. En zelfs de mensen moeten, zelf een klein beetje properder moesten zijn, zodat dat helemaal.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de 4e keer is er een Oostense boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme. Op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredene brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten 12 euro. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten 20 euro. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
10: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
9: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
10: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
9: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
10: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Cursaal, waar we naar uitkijken.
9: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
10: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
9: Jullie verwachten best wel veel mensen.
10: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
9: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
10: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Cursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
9: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
10: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
11: De Wereldsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
12: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de 3e generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een 4e generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
11: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstaks. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstaks The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
13: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
11: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
15: Ik ben Kirby Hallemees.
16: Ik ben Gaël Bouzin.
17: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
12: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de 3e generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
3: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
12: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
3: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
12: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
3: Wat komt er dan in de weerdsport?
12: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
3: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
12: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
3: De Weerdsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
12: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
3: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
12: Dank je wel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende is er voortaan een Tony Copperswandeling. Coppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van Residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
4: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
3: Dit is op een hele bijzondere site.
4: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
3: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
4: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
3: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
4: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
3: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
4: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
3: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
4: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
3: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
4: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
3: En hoe heet het?
4: Graanmolenhof.
1: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, het is een heel mooie zaal, een grote zaal, waar de mensen van het Cursaal in slagen om toch goed te vullen. Dus er is wel degelijk publiek voor klassiek.
6: In de tijd hadden we de muur van Berlijn. Nu zijn ze bezig met de muur in Mexico te bouwen. En hier spreken ze van een muur op stenen.
7: Maar ik vind de familiedag in elk geval een mooie start, omdat het ook onze betrachting is, niet alleen van het Cursaal, maar ook van ons als conservatorium, om jonge mensen te betrekken bij klassieke muziek.
8: Het is echt een recordeditie. We gaan ver boven de 40.000 bezoekers uitkomen. Vorig jaar hadden we een 38.000. Dus dat is echt super tof. Meer dan een derde van de zalen waren uitverkocht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes, Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de laden bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper €17 betaalt voor een bon die €20 waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
9: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
3: Dat is iets wat er al jaren zo is.
9: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat er veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
1: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuildingwedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jonge man uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Kopperswandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
10: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
3: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
10: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
3: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
10: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
3: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
10: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
3: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
10: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
3: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
10: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
3: Dat is op een bepaald moment gestopt?
10: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
3: Wat is er nu geworden van het zwembad?
10: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
1: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben George Keters.
12: Ik ben Caroline de Vriend.
13: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Wereldsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
14: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende
12: hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. We zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstax. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstax The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
14: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
1: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Want we blijven volop verder inzetten op verkeersveiligheid, in het bijzonder rond scholen en zeker rond lagere scholen, zoals in de Nieuwlandstraat en de Gerststraat.
16: Dat zijn eigenlijk prijzen aan verdienstelijke ondernemers in Oostende. Dat gaat al een aantal jaar door, maar nu hebben we er eigenlijk voor gekozen om dat in een nieuw jasje te steken.
17: Vandaar dat we aangevraagd hebben om de twee stroken, Gerststraat en Nieuwlandstraat, die aanpallen aan onze school, om te toveren tot fietsstraat.
18: We hebben eigenlijk na een korte oproep hebben we onmiddellijk 6 scholen in Oostende gehad die eigenlijk hun deelname hebben bevestigd. Het is een initiatief op vraag van het VTI.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
19: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
20: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldenspoorlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
19: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
20: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
19: Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
20: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
0: Noordzee regionieuws.
1: In Oostende is er voortaan een Tony Kopperswandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
4: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
2: Nieuws en info aan de kust. Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de laden bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper 17 euro betaalt voor een bon die 20 euro waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
9: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
3: Dat is iets wat er al jaren zo is.
9: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
1: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuilding-wedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jonge man uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Oostends Conference is eigenlijk comedy die te maken heeft met Oostende. Ik woon hier nu al een tijdje in Oostende, ben hier opgegroeid. En er gebeuren ook zoveel grappige zaken, maar ook serieuze zaken. En ik wil dat allemaal in comedy brengen.
4: We merken dat ook in Oudenburg dat er heel wat isolement is, sociaal isolement bedoel ik. En we willen dat absoluut tegengaan. En vandaar dat we nu een uitstekende locatie hebben om toch daar een oplossing te bieden.
5: Maritieme sector bijvoorbeeld, zijn wij de enigste momenteel in Vlaanderen die nog maritiem volwassenonderwijs op secundair niveau aanbiedt.
6: Van mij is het ook de bedoeling van jongeren die uitgaan naar Oostende, dat zij als zij s'avonds naar huis komen of als zij tijdens de dag terugkeren, dat zij dat op een zeer democratische manier kunnen gebruiken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
9: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
3: Welke artiesten komen naar deze reunie?
9: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
3: Hoeveel mensen komen er?
9: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
3: En wat doen die artiesten op een reunie?
9: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
3: En daar is wel nood aan?
9: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
3: Waarom is het in Oostende?
9: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Het is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen, dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
1: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Wereldsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
22: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstax. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstax The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
7: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
1: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Natasja Waldman.
23: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
24: Ik ben Joke Doodlewoman.
25: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
26: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
3: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
26: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een twaalftal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
3: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
26: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie

0: In de erehal, dat zal nu in een grote zaal zijn?
1: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het kurszaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
0: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
1: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe de Weert zaakvoerder van de Weertsport. Jullie hebben groot nieuws.
5: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie de Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
0: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
5: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
0: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
5: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
0: Wat komt er dan in de Weertsport?
5: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
0: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
5: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
0: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
5: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
0: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
5: Dank je wel.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We zijn eigenlijk het enige gezelschap die dat doet hier in Oostende. Ik meen te weten dat het ook in Middelkerken vaak gebeurt, maar het is toch wel een zeer mooie en indrukwekkende productie geworden.
7: vind het ongehoord dat dat eigenlijk zomaar kan doorgaan zonder inspraak van de burger.
8: In het hartje van Oostende, dat was ook onze bedoeling. We wilden niet terug naar dezelfde locatie, maar wel in het hart van Oostende blijven. Omdat we zoveel steun gekregen hebben en zoveel interactie hebben met de

0: bevolking van Oostende, omdat dat ook heel belangrijk is voor onze bijzondere medewerkers, dat zij in het hart van de stad hun werk kunnen doen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de lade bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper €17 betaalt voor een bon die €20 waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
3: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
4: Dat is iets wat er al jaren zo is.
3: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
2: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuildingwedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jonge man uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
4: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
5: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
4: Dit is op een hele bijzondere site.
5: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
4: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
5: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
4: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
5: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
4: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
5: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
4: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
5: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
4: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
5: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
4: En hoe heet het?
5: Graanmolenhof.
2: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
7: Ik ben Lut van de Kastelen.
8: Ik ben Patrick Jansen.
9: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De Wereldsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
10: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
2: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstax. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstax The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
11: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
2: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Er wordt een rondrit voorzien hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
13: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
14: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum, het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievelaan, de Alfons Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk Albert 1 Promenade en de Visserskaai.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
15: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
4: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
15: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
4: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
15: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
4: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
15: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
2: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
15: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met op de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
2: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
15: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
2: Dat is op een bepaald moment gestopt?
15: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
2: Wat is er nu geworden van het zwembad?
15: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
2: Proficiat met 50 jaar Vermeilenschool, Muriel Julet.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
2: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad. U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
16: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
2: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
16: Dat is zeker niet mijn, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
2: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
16: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
1: Radio Noordzee.
15: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
15: Noordzee regionieuws.
2: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de laden bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper €17 betaalt voor een bon die €20 waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
3: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
4: Dat is iets wat er al jaren zo is.
3: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
2: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuildingwedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jongeman uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat ambassadrice, ook van Oostende, maar ook van de zeilsport voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
18: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert zullen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerken, Bredene, Oudenburg, Jabbeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
19: We zijn nu het tweede wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle centrumsteden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Voor de 4e keer is er een Oostense boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredene brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
21: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden en kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt en kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De Wereldsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
10: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
2: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstaks. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstaks The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
0: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
2: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
22: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
23: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
24: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Radio Noordzee.
1: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
4: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
23: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel. In de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe. Omdat zij wilde stoppen. Dat ze zei, het is genoeg geweest voor mij. Ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
4: Welke artiesten komen naar deze reunie?
23: Er zijn verschillende artiesten. Ik kan niet al de namen noemen. Maar er zijn ook acteurs die komen. Producers, managers die komen. Die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
4: Hoeveel mensen komen er?
23: Dit jaar zijn we met 127. Dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
4: En wat doen die artiesten op een reunie?
23: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
4: En daar is wel nood aan?
23: Eigenlijk wel. Want ik wil dan nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
4: Waarom is het in Oostende?
23: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Het is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
2: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
20: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: In Oostende is er voortaan een Tony Koppers wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
6: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
4: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
6: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
4: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
6: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
4: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
6: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
4: Jullie verwachten best wel veel mensen.
6: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
4: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
6: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
4: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
6: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden in de hand zijn.
8: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
9: Er staat 1 in het Feest- en Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en 1 in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk weersbestendig wel moet zijn.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de laden bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper €17 betaalt voor een bon die €20 waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
3: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
4: Dat is iets wat er al jaren zo is.
3: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
2: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuildingwedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jongeman uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee.
20: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
11: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
4: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
11: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
4: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
11: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
4: Wat komt er dan in De Weert Sport?
11: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
4: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
11: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
4: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
11: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
4: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
11: Dank je wel.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Björn Anseeuw.
13: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
14: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
16: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Noordzee Regio Nieuws.
2: De Weert Sport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
12: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
2: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstaks. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstaks The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die taks invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
15: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
2: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Maar met ons Brenen Festival hebben we onze eigen manier van naar buiten te komen tijdens het toeristisch seizoen. En ik denk dat Brenen nu ook al goed gelinkt is aan dat festival dat wij organiseren.
18: Wel ja, mijn eerste druk verscheen in 72. Hey, dus 50 jaar is er een Oostends woordenboek.
19: Oh ja, die 20 jaar hier in Oostende, ja, dat veegt je ook niet uit. Ik heb hier een paar generaties meegemaakt die op stap gingen. Ik heb hier veel mensen leren kennen, zoveel bijna als in Limburg.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Radio Noordzee.
4: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
25: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
4: Dit is op een hele bijzondere site.
25: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
4: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
25: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
4: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
25: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laten we zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
4: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
25: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
4: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
25: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
4: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
25: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
4: En hoe heet het?
25: Graanmolenhof.
4: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
20: Noordzee Regio Nieuws.
4: In Oostende is er voortaan een Tony Kopperswandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
20: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
0: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
4: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
0: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
4: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
0: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
4: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
0: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
4: Jullie hebben een eenmalige open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
0: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
4: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
0: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
4: Dat is op een bepaald moment gestopt?
0: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
4: Wat is er nu geworden van het zwembad?
0: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
4: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.
20: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
20: Noordzee Regio Nieuws.
4: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de lade bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper €17 betaalt voor een bon die €20 waard is.
2: Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
3: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
5: Dat is iets wat er al jaren zo is.
3: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
2: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuildingwedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jongeman uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Als de Paulusfeesten een geroepen voelen om mee te vragen, dan ga ik dat zeker niet afslaan.
21: En we horen dat ook van de mensen die naar het festival komen, dus dat inderdaad wel iets heel nieuws is. En dat ze zeer tevreden zijn, de mensen dan zeggen, ja, de kinderen kunnen we hier ook een keer uitlaten. Ze zijn ook een keer content, blij zijn. Dus ik denk dat we hier een zeer geslaagde editie hebben.
22: En voor de rest zijn de meest memorabele momenten als je vrienden tegenkomt en als je blijft plakken, want daarvoor zijn de Paulusfeesten gekend.
23: De mensen kunnen IBI steunen en uiteraard met hun steun ook mij vooruit duwen om de 792 kilometer te kunnen afwandelen. En dat kunnen ze doen rechtstreeks op rekening van IBI's.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Voor de 4e keer is er een Oostense boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
20: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
5: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
24: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouilles en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
5: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
24: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
5: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
24: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
20: Nieuws en info aan de kust.
1: Radio Noordzee.
20: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
2: De Wereldsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
6: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
2: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstax. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstax The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
7: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
2: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Maxime Dong.
9: Ik ben Brenda Linskens.
11: Ik ben Bart Versleus.
13: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
26: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden en kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt en kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
1: Radio Noordzee.
20: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oostende is er voortaan een Tony Koppers wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
11: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
4: Welke artiesten komen naar deze reunie?
11: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
4: Hoeveel mensen komen er?
11: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
4: En wat doen die artiesten op een reunie?
11: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders?

0: Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen. In de Royal Astrid. Dat is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Hier mag je van onze revue, de Vissersvrouw, zit in Benidorm op prijs en we gaan hier deze middag een live verbinding doen met haar naar Benidorm.
4: Ja, de gemeenteraad is het hart van de democratie in Oostende. Het is een hele eer om daarvan voorzitter te zijn.
5: Wij zijn zeker niet boos. Wij willen gewoon een hele goede samenwerking met beiden. En daarom vragen wij dat ze vanaf het begin van de legislatuur ook rekening houden met de jeugd.
6: We gaan ons houden voorlopig op 3 dagen. Gewoon 3 uitverkochte zalen. De mensen moeten erop zijn.
7: Dus ik wil burgemeester zijn van iedereen onder het motto allemaal Oostendenaar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de laden bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper €17 betaalt voor een bon die €20 waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
8: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
9: Dat is iets wat er al jaren zo is.
8: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat er veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
1: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuilding-wedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jongeman uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
11: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
10: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
11: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
10: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
11: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
10: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
11: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie

0: waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
1: Jullie verwachten best wel veel mensen.
0: Wij schatten toch een heel aantal teams, als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
1: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal, dat zal nu in een grote zaal zijn?
0: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig, voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het kurszaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
1: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
0: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
4: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
5: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
6: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: De Wereldsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
8: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
7: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstax. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstax The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
9: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
7: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
11: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
12: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
13: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen ook duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
14: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
8: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
1: Dat betekent dat er een uitverkoop komt.
8: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
1: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
8: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: Wat komt er dan in de Weertsport?
8: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
1: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
8: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
1: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
8: Wel, mijn schoonbroer Filip die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
8: Dank je wel.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: In Oostende is er voortaan een Tony Kopperswandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
15: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
1: Dit is op een hele bijzondere site.
15: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
1: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
15: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
1: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
15: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
15: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
1: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
15: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
1: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
15: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
1: En hoe heet het?
15: Graanmolenhof.
7: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de laden bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper €17 betaalt voor een bon die €20 waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
2: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
3: Dat is iets wat er al jaren zo is.
2: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat er veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
1: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuilding-wedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jongeman uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat ambassadrissen, ook van Oostende, maar ook van de zeilsport voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
5: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert willen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerken, Bredene, Oudenburg, Jabbeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
6: We zijn nu het tweede wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle centrumsteden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de 4e keer is er een Oostense boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredene brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
0: Radio Noordzee. Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
7: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
1: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
7: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
1: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
7: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
8: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
7: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
8: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
7: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
8: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
7: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
8: Dat is op een bepaald moment gestopt?
7: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
8: Wat is er nu geworden van het zwembad?
7: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
8: Proficiat met 50 jaar Vermeijlen School, Muriel Julet.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: De Wereldsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
9: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
8: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstaks. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstaks The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
10: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
8: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
12: Ik ben Timmy van Assen.
13: Hallo, I'm Dario Durja.
14: Ik ben Frank Jonbloed.
15: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad. U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
9: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Huldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouilles en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
3: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
9: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
3: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
9: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
12: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: In Oostende is er voortaan een Tony Kopperswandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
2: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden en kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt en kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV Rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombe.
9: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
8: De vertelavond van Gabby BQ in Ichtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Ichtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
16: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
17: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
2: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel. In de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe. Omdat zij wilde stoppen. Dat ze zei, het is genoeg geweest voor mij. Ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
3: Welke artiesten komen naar deze reunie?
2: Er zijn verschillende artiesten. Ik kan niet al de namen noemen. Maar er zijn ook acteurs die komen. Producers, managers die komen. Die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
3: Hoeveel mensen komen er?
2: Dit jaar zijn we met 127. Dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
3: En wat doen die artiesten op een reunie?
2: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
3: En daar is wel nood aan?
2: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
3: Waarom is het in Oostende?
2: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Het is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen, dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
8: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
0: Nieuws en info aan de kust.
12: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden 2 delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, bridge?
18: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
3: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
18: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
3: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
18: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar we een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
3: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
18: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
3: Jullie verwachten best wel veel mensen.
18: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
3: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
18: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
3: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
18: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Wel, de kastaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan zee en staars, die twee woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
20: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
21: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzee chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
10: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
8: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
12: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
12: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
9: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
3: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
9: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30, 40, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
3: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
9: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
3: Wat komt er dan in de weerdsport?
9: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
3: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
9: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
3: De Weerdsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
9: Wel, mijn schoonbroer Filip die gaat op pensioen, hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
3: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
9: Dank je wel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Tineke van Halemeesch.
5: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Frank Dierkens.
23: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
24: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV Rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
25: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
24: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Sedert 2014 is de Katrol Oostende erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerking actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
27: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website en als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
28: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
29: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. Sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Radio Noordzee.
7: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
11: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
7: Dit is op een hele bijzondere site.
11: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
7: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
11: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
7: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
11: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
7: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
11: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
7: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
11: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
7: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
11: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
7: En hoe heet het?
11: Graanmolenhof.
24: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
24: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden 2 delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
14: Ik ben Stefan Tange.
15: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
16: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
17: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
2: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
7: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
3: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
7: Hoe gaat het nu met de Vermeijlen school?
3: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
7: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
3: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
7: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
3: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
7: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
3: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
7: Dat is op een bepaald moment gestopt?
3: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
7: Wat is er nu geworden van het zwembad?
3: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
23: Proficiat met 50 jaar Vermeijlen School, Muriel Julet.
1: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
8: Nieuws en info aan de kust.
10: Noordzee Regio Nieuws.
23: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzee chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
12: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
23: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Dan lag er een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerke tot Westende was één eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
18: Dit klopt. Er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
19: Kijk eens, Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Hebt u juist ervoor? Ben ik het echt? Hij zei, zeker weten. Ik zei, wauw.
20: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende en dan worden de zware overtreders aangepakt en niet mensen die het s'avonds laat aan 37 per uur geflitst worden.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
23: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20.
24: Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
24: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
7: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
20: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
7: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
20: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
7: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
20: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
24: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV Rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombé.
20: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
24: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
9: Ik ben Timmy van Assen.
21: Hello, I'm Dario Durda.
22: Ik ben Frank Jonbloed.
25: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
26: We blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
1: Radio Noordzee.
6: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Noordzee regionieuws.
24: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten

0: artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
1: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
0: Welke artiesten komen naar deze reunie?
1: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
0: Hoeveel mensen komen er?
1: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
0: En wat doen die artiesten op een reunie?
1: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
0: En daar is wel nood aan?
1: Eigenlijk wel. Want ik wil dan nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
0: Waarom is het in Oostende?
1: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Het is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen, dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
2: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik vind het kerkhof van de Nieuwpoortse Steenweg een prachtig kerkhof, maar in staat van verval. Er is daar een masterplan nodig, een masterplan om die graven te herstellen.
5: Het is ongeveer 40 jaar geleden dat we zo'n zomer gehad hebben. Dat vertaalt zich in de bezettingsgraad in de hotels, meer dan 85%.
6: En dan is er natuurlijk het verval geweest van de heel vele renbanen in België en in Vlaanderen. Oostende was daar bijna ook aan toe.
7: Oostende is een unieke. En wij Oostenders zijn niet chauvinistisch genoemd. Het is een uniek plaats om dit te doen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzee chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
9: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
8: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
10: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
11: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
0: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
11: Nee, inderdaad.

0: als je wil wenst te bridgen, moet je toch een twaalftal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
1: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
0: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
1: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
0: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
1: Jullie verwachten best wel veel mensen.
0: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
1: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
0: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
1: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
0: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Tineke van Halemees.
4: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Frank Dierkens.
6: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV-rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
8: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
7: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dat is eindig. Ik denk de traditie in Oostende en de tijd van Insor. Insor is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
10: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
11: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaamse Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
12: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
13: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
14: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om, om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
1: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
14: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
1: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
14: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: Wat komt er dan in de Weertsport?
14: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
1: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
14: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
1: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
14: Wel, mijn schoonbroer Filip die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
14: Dank je wel.
2: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de Stad Oostende.
15: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Romina van Horen.
17: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
18: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
17: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
19: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
1: Dit is op een hele bijzondere site.
19: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
1: Dat betekent concreet dat er
20: een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
19: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met twee nieuwbouwwoningen.
20: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
19: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
20: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
19: Wel, een woning hier start vanaf €344.000 en die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
20: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
19: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
20: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
19: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
20: En hoe heet het?
19: Graanmolenhof.
7: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
13: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
7: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzee chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
21: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
7: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Hier mag je van onze revue, de Vissersvrouw, zit in Benidorm op reis en we gaan hier deze middag een live verbinding doen met haar naar Benidorm.
23: Ja, de gemeenteraad is het hart van de democratie in Oostende. Het is een hele eer om daarvan voorzitter te zijn.
24: Wij zijn zeker niet boos. Wij willen gewoon een hele goede samenwerking met beiden. En daarom vragen wij dat ze vanaf het begin van de legislatuur ook rekening houden met de jeugd.
25: We gaan ons houden voorlopig op 3 dagen en gewoon 3 uitverkochte zalen. De mensen moeten erop zijn.
26: Dus ik wil burgemeester zijn van iedereen onder het motto allemaal Oostendenaar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Voor de 4e keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Tunstuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik. Radio Noordzee.
2: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
20: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
0: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
20: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
0: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
20: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
0: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
20: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
0: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
20: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
0: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
20: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
0: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
20: Dat is op een bepaald moment gestopt?
0: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
20: Wat is er nu geworden van het zwembad?
0: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
7: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV Rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
2: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
1: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
4: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Rani van Landegem.
6: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombie, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
7: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
2: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerk, bommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
7: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
2: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
7: Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
2: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden 2 delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
9: Maar we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dan lag er een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerken. Tot Westende was één eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
11: Dit klopt, er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
12: Kijk, zei het. Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Hebt u juist ervoor? Ben ik het echt? Hij zei, zeker weten. Ik zei, wauw.
2: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende en dan worden de zware overtreders aangepakt en niet mensen die 's avonds laat aan 37 per uur geflitst worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzee chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
13: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
14: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
7: Welke artiesten komen naar deze reunie?
14: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
7: Hoeveel mensen komen er?
14: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
7: En wat doen die artiesten op een reunie?
14: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
7: En daar is wel nood aan?
14: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
7: Waarom is het in Oostende?
14: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dus een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
16: Ik ben Lut van den Kastelen.
17: Ik ben Patrick Jansen.
18: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV Rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
2: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de rechels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
1: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen het geeft voor Bredene. Als het blijkt dat dat proefproject slaagt, en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat dat zeker een vervolg kan hebben.
20: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen zal waarschijnlijk wel wat sneller gaan. Dus dat betekent dat u me misschien, van zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien, waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
21: In het jaar doen we activiteiten, onder andere bijvoorbeeld onze gratis koffie- en taartnamiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij. Dus we doen wel nog het een en het ander.
22: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor. Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappij, kritiek Ensor en de maskers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
24: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
23: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
24: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
23: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
24: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
23: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
24: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
23: Jullie verwachten best wel veel mensen.
24: Wij schatten toch een heel aantal teams, als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
23: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
24: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het kurszaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
23: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
24: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Thuis aan de kust.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Charlotte Verkeijn.
6: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
9: Ik ben Danik Minne.
25: Ik ben Willy de Schilder.
26: En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
27: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
23: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe de Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
2: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
23: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
2: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
23: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
2: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
23: Wat komt er dan in De Weert Sport?
2: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
23: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
2: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
23: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
2: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
23: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
2: Dank je wel.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzee chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot 10.000 euro ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
7: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: En zij heeft een heel moedige beslissing genomen om te zeggen van kijk, ik zou graag het mandaat toch teruggeven aan de partij, zodat iemand anders ook de kans kan hebben om dat op te nemen.
10: Waanzinnig, maar je kan het eigenlijk alleen maar zeggen als je het beleefd hebt.
11: Wel, de drones die zijn eigenlijk een extra aanvulling bij het bestaand takenpakket. De drones die bieden eigenlijk een hulpmiddel om de mensen op het terrein eigenlijk een extra paar ogen te geven.
12: Parc Royal is eigenlijk de volledige site van het oud zwembad stelt. Ook de gaanderijen, de drie hapers, Japanse tuin, Koninklijke Villa, bibliotheek, Wellington Renbaan, dus eigenlijk heel het gebied.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostense boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredene brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
23: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van Residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
13: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
23: Dit is op een hele bijzondere site.
13: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
23: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
13: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met twee nieuwbouwwoningen.
23: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
13: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
23: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
13: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
23: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
13: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
23: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
13: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
23: En hoe heet het?
13: Graanmolenhof.
1: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV-rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
2: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
1: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
15: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Romina van Horen.
17: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
18: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
17: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
23: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
19: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
23: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
19: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
23: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
19: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
23: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
19: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
23: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
19: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met op de burgemeester uitgenodigd speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen, eigenlijk voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
23: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
19: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
23: Dat is op een bepaald moment gestopt?
19: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
23: Wat is er nu geworden van het zwembad?
19: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
23: Proficiat met 50 jaar Vermeilenschool Muriel Julet.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
23: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad. U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
2: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
23: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
2: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
23: Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
2: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Hondenpoep moet altijd opgeruimd worden. En we gaan daar een speciale actie voor ontwikkelen. Met de politie, met de gemeenschapswachten en ook met onbemande camera's.
4: Tot op het moment dat er een bijeenkomst was en iedereen een keer moest iets spelen. Ja, zo is dat gekomen. Ai, doe jij dat goed?
5: Ja, we hebben wat extra groepen, omdat we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren, dus dat die stoet groeit. En ook het aantal toeschouwers hebben we als gemeente ook een extra budget gegeven.
20: De vorige duinpieper was eigenlijk een hele mooie bouw naar buiten uit, maar de binnenkant was eigenlijk totaal verloederd. Dus we hebben echt geen andere keuze gehad. Er was echt nood aan een nieuw bouw.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De North Sea Chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot 10.000 euro ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
6: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
7: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Natasja Waldman.
22: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
24: Ik ben Joke Doodlewoman.
25: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV Rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
2: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En de

0: Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
3: Het is eigenlijk ook een beetje te respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat de stand ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten neerhouden. En daarom maken we er altijd een rood feest van.
4: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het schoonste dat er is. Hè.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
6: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel. In de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe. Omdat zij wilde stoppen. Dat ze zei, het is genoeg geweest voor mij. Ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
0: Welke artiesten komen naar deze reunie?
6: Er zijn verschillende artiesten. Ik kan niet al de namen noemen. Maar er zijn ook acteurs die komen. Producers, managers die komen. Die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
0: Hoeveel mensen komen er?
6: Dit jaar zijn we met 127. Dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
0: En wat doen die artiesten op een reunie?
6: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
0: En daar is wel nood aan?
6: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
0: Waarom is het in Oostende?
6: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Het is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
0: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.

0: Noordzee regionieuws.
1: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen drie weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Glenn Dangro.
3: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Antri Dumaré.
5: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat bridge?
8: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
7: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
8: Nee, inderdaad. Als u

0: wenst te bridgen, moet je toch een, denk ik, een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
1: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
0: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Cursaal, waar we naar uitkijken.
1: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
0: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
1: Jullie verwachten best wel veel mensen.
0: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
1: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
0: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Cursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
1: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
0: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
3: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordsea Chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
4: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
3: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We zitten hier eigenlijk in een residentiële wijk. We zorgen daardoor ook eigenlijk voor vrij veel overlast. Het is een heel druk punt, vlakbij Petit Paris, toch echt het hart van Oostende. Ja, van buiten Oostende aanrijden zal vlotter gaan en geeft meer mogelijkheden eigenlijk. Dus het zal zeker een betere locatie zijn.
6: En Oostende was altijd zo de plek waar dat ik belangrijke momenten vierde of waar dat ik, als we triestig waren, kwamen ook naar Oostende om uit te waaien. Dus ik vind dat nu wel fantastisch dat mijn eerste langspeelfilm dat hier vertoond wordt.
7: Die FFO Nights is voor hen ook belangrijk. Dus wij hebben gezegd van oké, het is heel spijtig dat die film 10 maanden later uitkomt. Maar op die manier kunnen met die FFO Night kunnen we toch een steentje bijdragen aan de ondersteuning van de film.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Voor de 4e keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme. Op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Brederen brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Brederen. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Tunstall. Kruiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik. Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
8: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
1: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
8: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
1: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
8: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: Wat komt er dan in De Weert Sport?
8: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
1: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
8: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
1: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
8: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
8: Dank je wel.
2: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
3: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV-rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
9: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
3: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
11: Ik ben Stefan Tange.
12: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
13: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
14: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
15: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
1: Dit is op een hele bijzondere site.
15: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
1: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
15: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
1: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
15: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
15: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
1: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
15: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
1: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
15: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
1: En hoe heet het?
15: Graanmolenhof.
3: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
3: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden 2 delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen 3 weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee. Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
16: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
1: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
16: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
1: Hoe gaat het nu met de Vermeijlen school?
16: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
1: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
16: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
1: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
16: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met op de burgemeester uitgenodigd speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk, voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
1: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
16: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
1: Dat is op een bepaald moment gestopt?
16: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
1: Wat is er nu geworden van het zwembad?
16: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
3: Proficiat met 50 jaar Vermeijlenschool, Muriel Julet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Dat wij zeggen dat de mensen, de dagjes toeristen die naar Breden willen komen, dat ze enig al van op ruime afstand gaan kunnen zien van strandpost 3 of strandpost 5. Het is daar al druk.
11: Met effectief de straatnaamwijziging tot Patrice Lumumba-plein.
17: We hebben die gouden sterren laten renoveren. We hebben meer dan 200 herstellingen op die marmeren vloer laten uitvoeren. Maar we vinden het belangrijk om te investeren in het kurszaal, want dat is toch één van de gezichten van onze stad.
18: We willen ook een mooie geste doen naar onze inwoners toe, waar wij ook een sociale correctie willen doen. En de actie op zich is het feit dat wij een bon willen geven naar alle inwoners die zij eigenlijk kunnen besteden in de diverse lokale handelaars in Breden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Er wordt veel van die soort gevangen, maar die dient vaak voor de export. De Noordzee chefs zullen nu de inktvis van het jaar promoten in nieuwe gerechten. Ichtegem lanceert een nieuwe ronde van het burgerbudget. Inwoners krijgen opnieuw de kans om zelf projecten voor te stellen en later mee te bepalen welke ideeën gerealiseerd worden. Nieuw deze legislatuur is dat een project voortaan tot €10.000 ondersteuning kan krijgen. Eerdere projecten die in Ichtegem met het burgerbudget werden gerealiseerd zijn de hondenloosloopweide, babbelbanken, klim- en fitnesstoestellen. Er was veel belangstelling voor de zomerfietstocht Trappen langs Kapellen in Oudenburg. Het wordt een permanente route, zegt Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert.
4: De fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
3: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad. U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
9: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldenspoorlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
1: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
9: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
9: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
20: Ik ben Patrick de Vit.
21: Ik ben Philippe Monseweijer.
22: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
23: De Haan wil een publieke parking onder de rotonde in Wenduinen. Nu is dat nog een private parking met een concessie tot 2033. De Haan gaat in onderhandeling met het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust voor een nieuwe overeenkomst, waarbij alles publiek zal worden. Ook de NV-rotonde werd al op de hoogte gebracht om te vermijden dat er nog garageboxen verkocht worden. Oostende neemt maatregelen om de veiligheid in de gerenoveerde koninklijke gaanderijen te waarborgen. Burgemeester John Crombie.
9: Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
23: De vertelavond van Gabby BQ in Echtegem was zo'n succes dat er een tweede avond komt. In het kader van 1000 jaar Echtegem vertelde Gabby volksverhalen van vroeger en die vielen zo in de smaak dat er op 20 oktober een tweede vertelavond komt. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing wil deze inktvissoort in de kijker zetten. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: En de mensen die gaan trouwen in Oostende gaan nu niet alleen voor die strenge teksten, de burgerwetteksten kunnen kiezen, maar ook voor poëzie.
24: Het is heel delicaat om namen te noemen. Hè. Bijvoorbeeld met welke dat ik enorm gelukkig ben, dat zijn deze van het stripfestival. Dus weet, we zijn ook een stripgemeente. En ik heb er een dertigtal van striptekenaars, die je daar ook ziet, originele werkjes dus van striptekenaars. Die zijn verrassend mooi.
25: Maar ik heb er een parodie op. Hè. Ik zeg van, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Leg zonnepanelen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
26: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
27: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
23: Deze zomer kwamen de redders aan de kust 508 keer tussen. Dat blijkt uit cijfers van de intercommunale kustreddingsdienst EKWV. Het aantal tussenkomsten voor zwemmers in nood verdubbelde. Er waren ook 1009 personen die de weg kwijt waren. In de hulpposten werden deze zomer 9500 mensen verzorgd. Het memoriaal in Nieuwpoort ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd erkend door de UNESCO. Eind deze maand wordt een speciale gedenksteen onthuld. De komende weken worden twee delen van de fietsroute Groene 62 in Gistel heraangelegd. Beide delen zullen drie weken afgesloten zijn en er is voor fietsers een omleiding. En dit is het nationale en internationale nieuws.